0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogst gemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Sales. Voor Noordwest-Friesland. Olivia. De lekkerste muziekmix.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een hele goeie morgen, Harkes Tiegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland, Jean Gaspel op de stuurder om Rob Zilt. Jazeker, snijd de morgen 8 uur de Friesland, Jean Gaspel tijd. En wij mooie woorden, we beginnen met de 1181ste uitsturing. Maar het is een hele bijzondere uitsturing, joh. Want Friesland, Jean Gaspel is jiddy. Ja, eigenlijk 3 dagen eerder. Maar... Goed, op 4 juni zijn we heel officieel begonnen. We zijn hier dat we zo'n juni. En wij mogen hier dus 22e juli vieren. Maar dat doen we even net zo vol omhoog. Gewoon lekker zoals altijd muziek van Jimme. En wij zijn van de morgen begonnen met het nummer van de groep Hosanna. En we hebben maar 1 cd van deze groep, Hosanna. En die draaien we hier helemaal van begin tot eind. En wij zijn correct begonnen met het nummer Alpha en Omega. Het begin en het eind. En ja, dat betekent eigenlijk zo volle dat uw heren het alles inhouden. Van al het begin tot aan eind. Het hij alles maken. Het hij het voor het zezen. En mooi wij hem daar heel erg dankbaar voor wezen. Fantastisch mooi dat wij zo'n huid hebben die er altijd voor u is. En altijd voor u kleerstiet. Goed, wat hebben we verder nog? De brug. De liefde van Jezus. Dit is een dag. Ik ben gered. Ach, ik kan al die titels wel opnemen, maar die ben je maar lang weer vergeten dat het zo vier is. Zorg maar even op een playlist die je hem vinden kan op Friesland Jean Gaspel bij Omroep Zilt en aan de programmering. Ach, nou ja, dat komt ik al je vast weer helemaal clear. Luister je maar lekker mooi, want we gaan verder met het nummer De Brug. MUZIEK

Wie draagt de naam? Dat wie het laatste nummer van de groep Hosanna wat we correct jaren. En ja, wie draagt die naam? Ja, dat is kind alleen nog maar uw hemelske huidwezen natuurlijk. En dat die het alles die maken, die het alles voor ons dienen. En ja, dat is gewoon fantastisch. Goh, dat wie ik voor de hele cd die we draaiden van deze groep Hosanna. En dan heb ik nog, ja, ik hier eigenlijk nog 12 blokjes van Harry en Frank staan. Maar ik denk, ja, laten we dat ik maar in één keer draaien. En dan nou alvast de eerste oren maar afsluiten. Je hem alvast weer heel hartelijk te danken voor het harkje naar deze eerste oren. Want we krijgen nog 6 nummers van het duo Harry en Frank. Wentel uw weg op de Heer. Dichtbij, gebed voor een ander. Hier, gij kent mij. Jezus als een vriend. En als laatste, God zegen. Nogmaals, dank voor het harkje. Wij zijn er aan de andere kant van Jochen Oren gewoon weer. Mooi nog een jaar horen. En nu gaan we naar de muziek van Harry en Frank.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Oekraïnse drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Aale Bos.

En een heel hartelijk welkom. Waarom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de Stuurder Omroep Zilt. Jazeker, wij krijgen even een hartje kind naar het nieuws van Jochen Oeren. En dan mooi wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1181ste uitsturing. En ik heb in het begin van dit programma ik al even zijn. Het is een beetje een feestelijke uitsturing. Want Friesland Jong Gospel viert Joert zijn 22ste vierde. Ja, officieel hier dat 3 dagen eerder west mag geleerd. Dat komt ik altijd net zo hele krek natuurlijk. Dat valt dan weer een krek net op mijn snoeien. En daarom vieren we dat goed. Maar we beginnen met het tweede jelle oerkaf. We hebben krek mooi begonnen. We hebben krek de Harkiek en Homie en Emmy. Maar het nummer Alleen Jezus maakt vrij. Een fantastisch mooi nummer vind ik dat altijd. Maar dit hele laatste jaloerke staat helemaal in het teken van Homie en Emmy. Zij gaan nou verder mooi. De Heer is mijn licht. Dan de spoortrein. En gins in een steeg. Die trein noemen ze even. Dan komt de halen er wel weer even tussen. Dus gauw weer naar de muziek.

Dat weer de nummer Gins in een steeg, zo'n terug Hommie en Emmy. Ja, het is een nummer uit de Johannes de Heerbundel. Het nummer daarin, dat weet ik wel even zo net uit te hollen. Maar daar staat het nummer in ieder geval wel in. En het waar je het zongen terug Hommie en Emmy en dan in de country en western stijl. Goed, ja, al je al beloofd dat er nog die traaien nummers er weer even tussen komen zo. Want ja, ik maak je min dit laatste jaar, hoe ik altijd even vertellen hoe het doet. We doen maar de kerkendienst. Nou, de kerkendienst komt hier wel live vanuit de studio. En hij staat goed onder de leiding van dominee Anne Velema uit Ljouwert. Deze man die is hier voor het eerst. Hij zal de hele dienst verzorgen, de muzikale omlisting in deze dienst. Dat weet ik goed, we verzorgen het Roest programmamaker. Maar we bidden om een hele goeie, een mooie en een vooral om een gezegende dienst. Ik heb hier in ieder geval nog twee nummers van Hommie en Emmy klaarstaan. Maranatha, Jezus komt. En niet alleen trek ik door de Jordaan. Nou, dan zullen we wel even hoeveel tijd we hebben. Want ik heb muziek van Hommie en Emmy genoeg, volgens mij een honderdtal nummers. Dus dan zetten we er nog wel even hier bij. Maar ja, ik wil hem al hier heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorloeren Friesloos Jong Gospel. Ik heb het weer mijn heel soort nacht maken. Ik hoop dat Jim weer mijn heel soort nacht harken. He. Ja, het wie een beetje een feestelijke uitsturing omdat Friesloos Jong Gospel hier is. En 22 jaar worden is. 22 jaar lang hebben we dit programma. Een mooitje wie dit programma al van Jim. En ja, ik hoop dat Jim nog steeds een beetje van dit geniet. Maar goed, dan wenken we vier te lang rond de in. We gaan gauw weer naar de muziek van Hommie en Emmy. Maranatha, Jezus komt.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdmorgen komt ik wel live hier vanuit de studio en stiert juist onder leiding van dominee Anne Velema, voorganger van de Stedskerke De Wijngaard in Leeuwarden. De muzikale omlisting in deze dienst, dat wordt weer verzorgd door uw programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorfangslied van deze snijdemon komt op Psalm 146c, vers 1. Alles wat adem heeft, loven de Heere.

Goedemorgen, luisteraar, geliefde broer of zus. Wat ons bindt vanochtend is de belijdenis van ons vertrouwen dat onze hulp is in de naam van God die hemel en aarde maakte, die onwankelbaar trouw is en nooit loslaat wat zijn hand begon. En als voorganger in deze kerkdienst mag ik jou groeten met die oude Bijbelse groet. Er is genade en vrede van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Amen.

Ja, zullen we samen bidden om een gezegende kerkdienst? Dank u wel, Vader, Zoon en Geest, dat u ons via dit medium, via de radio, samenbrengt als gelovigen. We weten ons verbonden, Heer, met uw kerk wereldwijd. In alle landen en in alle talen wordt uw woord gelezen en wordt u aanbeden als Heer, als koning, als redder. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn, Heer en rots. Dank voor uw woord. Dank voor uw geest die ons helpt uw woord te verstaan. We bidden om uw rijke zegen voor onze levens. Uw zegen voor elke generatie die ons helpt om uw zegen weer te verspreiden. In de machtige naam van uw Zoon Jezus. Amen. Zingen we samen het lied Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u.

gaan samen uit de Bijbel lezen. En ik weet niet wanneer u voor het laatst een heel Bijbelboek heeft gelezen, maar we gaan het vandaag beleven. Paulus, de schrijver van de brief die we zo gaan lezen, heeft 13 brieven in de Bijbel staan en die zijn op lengte ingedeeld. De eerste brief die we tegenkomen na Handelingen is de Romeinenbrief, de langste brief. En de kortste brief is de laatste. Dus ze zijn op lengte ingedeeld. En de kortste brief van Paulus gaan we vanochtend lezen. Die bestaat niet uit hoofdstukken, maar enkel uit verzen. 25 verzen. En we gaan ze helemaal, allemaal lezen. Ik lees met u uit de brief van de apostel Paulus aan Filemon. De verzen 1 tot en met 25. En dat doe ik uit de herziene Statenvertaling. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn. Broeder, en daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, omdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven, omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

preek heeft, net als de dienstentitel Welkom Thuis. En na de preek zal als luisterlied het nummer Welkom Thuis van Sela worden gespeeld. Ik probeerde in deze hele persoonlijke brief van Paulus te kruipen en zag het volgende als het ware voor me. We komen in dit verhaal 4 hoofdrolspelers tegen. Let er maar eens op. Waar herken je iets van jezelf in? Of in wie herken je je het meest? Daar liepen ze. 2 postbodes onderweg. Onesimus en Tychicus. Beide brieven van de apostel Paulus stevig in de handen geklemd. Tychicus droeg 2 brieven. De brieven aan de gemeenten in Colosse en Efeze. Onesimus droeg 1 brief, de brief voor Filemon. Ze waren al heel lang aan het lopen. Maanden geleden vertrokken vanuit Rome, Italië, een lange voettocht en delen met de boot. Onderweg vanuit Rome dus naar Colosse, gelegen in Frigië, Klein-Azië, het huidige Turkije. 2000 kilometer lopen en een route vol gevaren. En elke dag had het tweetal iets van 25 kilometer gelopen en ze waren nu al bijna 3 maanden onderweg. Maar ze liepen inmiddels met Frigische grond onder de voeten. Ze konden Colosse nu in de verte zien liggen. En die brief die Onesimus vasthield in zijn hand was geschreven door Paulus en Onesimus moest die brief in Colosse bezorgen bij Filemon. Doodsbang was Onesimus voor die naderende ontmoeting. Hij zou als weggelopen slaaf zijn meester onder ogen moeten komen. Wat stond hem te wachten? Zouden de 3 gevreesde letters FUG op zijn voorhoofd worden gebrand? De letters die verwezen naar fugitivus, zodat iedereen vanaf nu kon zien en weten dat hij zo'n weggelopen slaaf was die het nu echt wel na zou laten nog 1 keer een poging te ondernemen. Maar het zouden ook lijfstraffen kunnen worden. Gevangenisstraf. Nog erger. Maar Paulus had in Rome Onesimus verzekerd. Nu jij Jezus hebt leren kennen, nu jij christen bent geworden, wil ik aan Filemon schrijven dat hij jou moet vergeven. Ja, voor het weglopen. Ja, ook voor het stelen van het geld. Ja, ook voor die meegenomen sieraden van mevrouw Filemon, Appia. Hij had zelfs nog wat meegenomen van Archippus, de zoon van Filemon en Appia. Archippus was samen met zijn vader leider van de huisgemeente aldaar. En Onesimus was dus weggelopen. Jarenlang had hij als huisslaaf voor Filemon gewerkt. Onesimus leefde in een periode waarbij gerust de helft van de bevolking als slaaf werkte. En Onesimus had het eigenlijk gewoon heel goed gehad bij Filemon en Appia. Dat waren geen hardvochtige, genadeloze meesters geweest. Nee, Onesimus had echt goede jaren gehad. Bijna elke

Elke dag kwamen er mensen over de vloer met wie Filemon over Jezus sprak. Dan werd er gezongen, er werd gepraat, soms gediscussieerd. Af en toe werden er stukjes brood en slokjes wijn gedronken. Avondmaal noemden ze dat, ook als het ochtend was. Ja, duidelijk was, meester Filemon hield veel van die Jezus. Onesimus zelf begreep er weinig van, kon er ook niet zoveel mee. En toen dat moment dat hij de vrijheid rook en besloot te vluchten. Hij wist natuurlijk waar het geld van Filemon lag. Hij wist natuurlijk waar de sieraden van Appia lagen. En dus ook nog dat geld van zoon Archippus. En hij heeft het meegegrist en is vertrokken. Dagenlang lopen. Dagen werden weken en weken werden maanden. En waar voel je je echt veilig als weggelopen slaaf? Onesimus kon pas echt gerust ademhalen en onbezorgd slapen toen hij in de wereldstad Rome was aangekomen. Die stad wemelde van de mensen en daar ging hij anoniem, naamloos op in de massa. Maar wonderlijk genoeg heeft hij daar in Rome dus Paulus ontmoet. En later bedacht Onesimus zich, daar moet God achter gezeten hebben. Ook in Rome had Onesimus iets gedaan wat het daglicht niet kon verdragen. Toen lukte het hem niet om te vluchten. Aangehouden, opgepakt, in de gevangenis gegooid. In de cel bij, je raadt het al, in de cel bij Paulus. Eerste dagen niet veel gepraat, maar natuurlijk later wel. Hoe heet je? Wie ben je? Waar kom je vandaan? En toen bleek dus dat de apostel Paulus zijn meester Filemon goed gekend had. Hij had Filemon zelfs tot Christus mogen leiden. Hij was als een geestelijk vader voor Filemon. Filemon als een geestelijk kind. Wat was Paulus enthousiast en lovend over Filemon? En het gaf bij Onesimus natuurlijk nog meer schuldgevoelens. Zeker nadat Paulus dus ook Onesimus over Jezus ging vertellen. Hij bleef maar vertellen en uitleggen en samen zijn ze gaan lezen over Jezus. En Onesimus kon al zijn vragen stellen. En Paulus vertelde verhalen die Jezus had verteld door aan Onesimus. Bijvoorbeeld dat verhaal over die zoon die een groot deel van het vermogen uitgaf in een land ver bij vader vandaan en dan terugkeert vol berouw. En vader ontfermt zich over die zoon. Ongekend. Stel je nou toch eens voor dat hij als weggelopen slaaf ook op die ontferming mocht hopen bij Filemon. Onesimus kon de brief inmiddels woord voor woord dromen. Zo vaak had hij onderweg de brief er weer even bijgepakt en gelezen wat Paulus schreef. Gelezen? Hij als slaaf? Dat waren toch ongeletterden? Ja, Onesimus had in die jaren als slaaf bij Filemon leren lezen. Net als zoon Archippus had leren lezen, had ook huisslaaf Onesimus leren lezen. Bijzonder als slaaf dat hij kon lezen. En die liefde spatte van de brief af. De liefde van Paulus voor Filemon. Paulus schreef aan Filemon de geliefde. En wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde. En Paulus hoorde over de liefde en het geloof van Filemon en van zijn liefde voor alle heiligen. Iemand met zo'n voorbeeldig geloof en zoveel liefde, dat moet toch iemand zijn die kan vergeven? Maar ook schreef Paulus over de liefde van hem voor zijn zoon, zijn kind, voor hem, Onesimus. Hij had echt wel gelezen hoe Paulus probeerde Filemon op andere gedachten te brengen. Omdat hij, Paulus, oud was en gevangen zat, een gevangene van Christus, doet hij een beroep op Filemon ten behoeve van zijn zoon, die hij had voortgebracht toen hij in boeien geslagen was. Ja, zo stond het er echt. Hoe zou dat zijn, bedacht Onesimus zich. Oog in oog
Met zijn meester zou hij hem de brief in handen drukken en zeggen: lees dit eerst voordat u mij grijpt of slaat of gevangen zet. Of het is afkomstig van Paulus, een brief van Paulus aan u, meester Filemon. Want dit was het moment dat voor het eerst zijn naam in die brief klonk. De naam van Onesimus. Onesimus was die zoon die Paulus had voortgebracht toen hij in boeien geslagen was. Paulus had speciaal voor hem die brief geschreven. Hij was zelf maar een onbeduidende, onbetekenende slaaf. Hij had van Filemon die typische slavennaam gekregen, Onesimus. Goede, nuttige slaven werden zo genoemd. Nuttig, verdienstelijk, dat was de betekenis van zijn naam. Nou, die naam kon hij nu wel op zijn buik schrijven. Of dus die letters F-U-G op zijn voorhoofd. Maar Rome, die stad, die wemelde van de mensen, waar Onesimus naamloos opging in de massa, was dus de stad waar hij zijn naam en de betekenis ervan terugkreeg. Want hij was van waarde geweest voor Paulus. En terwijl Onesimus vluchtte voor Filemon, vluchtte voor zichzelf, vluchtte voor zijn maker, die hij tot dat moment niet persoonlijk kende, was daar ook die ene met hoofdletters die hem zag daar in die straten van die wereldstad en hem bij zijn naam riep en zei: jij bent van mij. Tychicus, de man die naast Onesimus loopt met die twee brieven, had elke keer weer op Onesimus ingepraat op de momenten dat hij niet verder wilde lopen of toch liever rechtsomkeerd wilde maken. Onesimus, jij moet deze brief nu zelf gaan bezorgen. Dit is nota bene de enige brief die Paulus heeft geschreven vanuit de gevangenis voor één mens, Filemon, over één mens, over jou, Onesimus. De andere brieven gingen naar kerken toe, zoals die twee die ik bij me heb. Paulus roept Filemon op jou aan te nemen, jou met wie hij, Paulus, innig verbonden was, zodat Filemon de kans krijgt jou te vergeven en jou aan te nemen als broeder. Ja, natuurlijk, je blijft zijn slaaf, maar doordat je in Jezus bent gaan geloven, zijn hij en jij broers, voor eeuwig. Echt, Onesimus, jij moet die brief daarheen brengen. Je weet toch dat vergeving een opdracht is van Jezus zelf? Hij die vergaf vanaf het kruis, leerde ons over vergeving in dat gebed wat Paulus je leerde. Onze Vader, en dan geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven, vulde Onesimus aan. En vergeet niet, vulde Tychicus aan, vergeet niet dat Paulus heeft geschreven over jouw lege zakken. Jij hebt nu niets om je schuld te vergoeden, dat geldt van Filemon en Archippus, die sieraden van Appia. Maar Paulus schreef dat mocht er nog een rekening openstaan, dat Filemon dat bij Paulus in rekening mag brengen. Paulus lijkt haast wel een beetje op Jezus. Hij wil de plaats wel innemen van jou, Onesimus. Inmiddels naderen ze Colosse. In de verte gloort het huis van Filemon, broeder Filemon. Onesimus heeft nog steeds die brief stevig beet. Hij bidt voor de ontmoeting. En hij weet dat Paulus' verzoek is ingeklemd tussen genade en vredegoeden. Daar begint ook deze persoonlijke brief van Paulus aan Filemon mee. En genade heeft ook in deze brief het laatste woord. Tja, geliefde. Hoe die ontmoeting precies gelopen is, we weten het niet. En of bovenstaande, wat ik net voorlas, precies zo gegaan is, weet ik natuurlijk ook niet. Ik heb geprobeerd in dit verhaal te kruipen. Je moet de Bijbel niet alleen lezen, maar ook voelen.
En juist deze hele persoonlijke brief van Paulus moet je, denk ik, willen voelen. En ik weet niet waar deze brief u raakt en wat die oproept. Bent u een Paulus? Zou een Onesimus bij u terecht kunnen? Herkent u de passie van Paulus voor die enkeling, voor die ene? Is het de radicale oproep die uit zijn pen klinkt om te vergeven? Is het de innige, tedere liefde van Paulus voor zowel Philemon als voor die slaaf Onesimus? Misschien bent u een Philemon die van harte kan zeggen: ik heb er een broeder bij gekregen. Iemand die zo gestempeld is door geloof en liefde dat u daarmee helemaal kunt en wilt leven vanuit de kracht van vergeving en daarom van harte vergeeft. Misschien bent u een Onesimus. Zijn er dingen die u dwars zitten? Zwarte bladzijden uit uw levensboek waar u liever niet naar terugbladert. Misschien bent u zo'n Tychicus, een reisgenoot die iemand meeneemt en op belangrijke momenten moed inspreekt. In wie u zich ook herkent, voor ons allen geldt deze uitnodiging. Als wij terugkeren bij God. Welkom thuis. Hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis.

Zullen we samen bidden en danken. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Een bron van kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Dank u voor uw ontferming en uw genade, uw liefde voor mensen, uw maatwerk. U bent een God van maatwerk, Vader. We bidden dat u uw woorden laat landen in onze harten en dat we ze mogen koesteren en eruit mogen leven. Heer, ontfermt u zich over deze wereld, uw wereld, en over de mensen, uw mensen. Geef in het bijzonder kracht aan hen die geloven in u te midden van lijden, van oorlog, van gebrek, van vervolging, van ziekte, van eenzaamheid. Dank u wel dat u ons vreugde wilt geven in het vertrouwen op u, in het volgen van u en ook in het verkondigen van u. Dat uw geest ons daar steeds in mag vergezellen. Aan u alle lof en eer en aanbidding, Vader, Zoon en Geest. Amen. We luisteren samen of zingen mee met het lied Opwekking 237, Jezus, wij verhogen u.

Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze kerkdienst. En wat fijn dat u en jij verbonden was. Zo via dit medium, via de radio. We zingen of luisteren naar het lied Gebed om Zegen van Sela na de zegen die als laatste woorden mogen klinken. Wat mooi om te merken bij de apostel Paulus dat elke brief die hij schrijft, dat hij die eindigt met genade groeten. Dat elke kerkdienst eindigt met genade groeten. En dat onze Bijbel in Openbaring 22 vers 21 als allerlaatste woorden van onze Bijbel eindigt met genade groeten. Genade heeft echt het laatste woord. Dank u Heer dat u ons deze plek samenbracht in huiskamers. En dat we konden beleven deze kerkdienst samen, verbonden in u. En dat u het bent die ons zegent. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de onmisbare nabijheid, kracht en troost van de Heilige Geest met ons allemaal. Amen.

Het circuitseerst van deze snijdemorgen kwam ik weer live hier vanuit het studio en stie Joort onder leiding van dominee Anne Velema, vanganger van de Stedtskerke de Wijngaard in Leeuwarden. De muzikale omlisting in deze tjeers, dat waar we verzorgen door uw programmamaker. Omsluitend om je alwe alven beginnen we weer met ons geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. En in het eerst van Nije Wiekes 9, daar zal voorgaan dominee Marco Roepers, vaganger van Hitsum, Achlem, Arem en Kimsoet. Vanaf dit plek wens ik je allen nog een hele goede 9 dag.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Janke Couperus. Omroep Zeeland.
1: Ja, goeiemorgen alweer. Het is 9 uur en krijgt jou van over West. Dan is het tijd van je eigen geestelijke fysiek platenprogramma Glorieklanken. Het muzikale programma voor je, maar wat vooral maken we het toch je. Fijn dat je ik joert weer mij lustrie en we hopen dat je joert ik al je van mij doggen. En dat je toch leert om te vregen. Zal ik je in je bemoedigen, feliciteren, sterkte Tawenski of je kan ik samen je even verrassen. Verzels kun je ik van jezelf een lied omvragen, omdat je het een schoft net jet hebt en het zou mooi vinden. Het kan al hier. Bel je dan naar nummer 0518-44-1502. Je wordt dan troffenboend naar je telefoonteam en je wordt binnen dat Seike Wassenaar en Hans Couperus. Zij noteren graag je muzikale wensken. Wil je hem terug de week alvast een lied omvragen? Dan kan dat onder mij sneuntejoen via de mail glorieklanken@omroepzeeland.nl. En wij als team hoop je dat we er goed. Ik meen er weer een prachtig mooi programma van Maintje Maaien. Er ben vliegen weken nog een aantal onvragen lezen blunt en daar gaan we maar beginnen. Als eerste de onvraag van Sjoerd en Tineke Reitsma uit Belsum. Zij willen een bemoediging omberen om een alleszieken in de gemeente van Belsum. Het Hollands Jongerenkoor en Tenierensturmsjongen, wat de toekomst te brengen mogen.

Ik de volgende omvraag is hier in dit verleden week lezen bleuren is. Deze omvraag die komt van de mem van Auke en vrouwtje Bosma. Troch dit lied wil mij meer mijn hele goede snijntafensje. De bleed boodschipsjongens die jongen, als ik maar weet.

De volgende omvraag die is bestemd voor Minded en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans Fortuyn, Britta van der Wouden, team van Glorieklanken en voor alle luisteraars. Wij krijgen al hier een bemoediging onbind van Tine de Vries. Zij het uitzocht Sela, die jongen, mag ik jou tot zegen zijn?

De laatste omvraag die het vliegende week lezen bleun is, die is bestemd voor Luwe Hoitinga van Oude Beeld Ziel. Want Luwe wie aanroende 3 juni jiddy en jou krijgt nog een hetelijke muzikale felicitatie aanbeend terug Durkje Gardenier. Zij het van jou uitzacht, de steppen zal bloeien en we zongen terug Treintje Oosterhuis.

Het volgende lied wat we naar luisteren gaan, die komt uit de opwekkingsbundel. En het is nummer 481, Til mij op. En deze aanvraag die komt van Sijke Wassenaar. Graag wil Sijke als bemoediging voor alle luisteraars, maar speciaal voor alle zieke en eenzame mensen, het prachtige lied uit deze opwekkingsbundel aanvragen. En de aanvraag is ik bestemd voor het team van Glorieklanken. Wij zeggen ze dan dankjewel Sijke. En troch dit lied hoopt Sijke dat je hem al je kracht, treest en hoop ontvangen mag. Til mij op.

We gaan direct luisteren naar een fantastisch mooi lied. En het is een heerlijk lied om naar te luisteren. Tenminste, dat zei Jitske. Daarom heeft Jitske voor haarzelf, maar ik voor alle luisteraars, dit mooie lied omvragen. Luisteren wij naar Reijer en Mirjam Kerkhoff. Wij hebben u lief.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: Ja, mensen, als je hem deze tune jaren, dan weet je hem vast wel hoe laat dat het is. We hebben nog ruimte en tijd voor een aantal aanvragen. Dus wil je hem nog in je bemoedigje feliciteren of wil je zelfs een mooi verske aanvragen omdat je dat graag jaren wil, dan kan dat nou nog. Er is tijd en ruimte, het telefoonteam zit klaar, de techniek zit klaar en ik ben er klaar voor. Dus belly 0518 45 15 02. En dan gaan wij gauw terug naar de volgende aanvraag. En die is bestemd voor vrouwtje Wassenaar. Want jouw vrouw Wassenaar win Arun Waas die Jiddy. En jou krijgt een muzikale felicitatie onbeend. En die komt van Trienke de Groot van Minnetske. Zij het van jou uitzacht jouw lievelingslied. Daar ruist langs de wolken. En deze uitvoering die werd zong door beroemde koren.

En ik deze keer hebben we tijd vrijmaken voor uw lietse jonge lustraars. Dat binnen verder Elske, Ilke en Feitse. Paak en Beppe hebben ik jou te feske van je muur zacht. En wij zeiden erbij een goeie snijn en een dikke knuffel. Joet Lustrivenaai, opwekking Kids 28. Leg je hand maar in de hand van Jezus.

Dan gaan we nou naar Balzet, want daar ben het Arend de Graaf. Arend het voor het team van Glorieklanken een lied omvragen als bedankje. Dan zeggen ze wij danken wel waarom Arend, geweldig leuk. Hij het uitzocht christelijk jongerenkoor Jichtel Jahu, een toekomst vol van hoop.

Een van uw trouwe luisteraars, de heer Kees Wierstra, die had ik gehoord bellen. Hij wil een verske omvreegje als bemoediging voor Betty Prins, Britta van der Wouden, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Anne en Romy Steefstra, de Bilkets en het team van Glory Klanken. En dan zeiden ze wij, dankjewel Wierstra. Hij wil ons alle je bemoedigen toch een prachtig mooi lied. Het wordt zong toch diverse koren. Machtig God, sterke rots.

De volgende omvraag werd van de Lustring in. Die komt uit de bundel Opwekking en won nummer 843, Vaste Hoop. En deze omvraag die komt van Judith uit Haas. Ze had hem voor haarzelf zomaar vregen, maar ik voor alle lustra's. Want, zei Judith, dit is ik weer zo'n prachtig lied. En elke keer als ik het jongen mooi, dan krijg ik kippenvel op mijn armen. Lustri wij nou, Vaste Hoop.

De volgende omvraag die komt van het team van Glorieklanken. Wij als team willen voor uw collega Ike de Boer graag een verske draaien. Ike, hij is ik van Minded bedoeld. Een skofklin moest Ike een operatie ondergaan en de uitslag is binnen en dat wie een hele goeie, mooie uitslag. En ik, wij binnen dankbaar voor dit mooie resultaat. Ike en Minded, speciaal voor hem hebben wij uitzacht Duo Promise 10.000 redenen.

Ja, lieve mensen, het is haast 11:30. Dus we hebben nog een jaloer te gaan. En er is nog ruimte voor een aantal fysiekjes. Dus pak de telefoon, belly 0518 44 15 02. En dan kunnen wij je fysiekje nog draaien. Je mag van jezelf zien aanvragen, maar ik voor je oors. Het kan alweer. De volgende aanvraag werd van de luistering in, die komt van Sijke Wassenaar. Sijke die wil graag een lied als bemoediging draaien van Griet Kamstra. Want dit prachtige lied dat spreekt van Gods liefde, genade en verlossing. Opwekking 226. Ik wil zingen van mijn heiland.

De volgende omvraag die is speciaal bestemd voor Ilse Oosterbaan. Want Oosterbaan, jo mocht een oorroene 2 juni 89 hier worden. En jo krijgt nog een hettelijke muzikale felicitatie onbeend. En die komen van Tjibbe en Griete Boer van Achlem. Zij hebben vregen om een lied van Molly Score Laus Deo. Want der heo zelfs jaren bij zong. Hoe toepasselijk is dat? De keuze is van dus op Molly Score Laus Deo met een solo van Alette Been. U bent alles, heer.

De volgende omvraag die komt van Jetske Vellinga uit Sint-Jacob. En Jetske heeft voor iedereen die het moeilijk heeft een lied omvragen. Zij wil je hem alle je bemoedigen. Toch een lied uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 140. Ik zie een poort wijd openstaan.

De volgende omvraag die te binnenkomt is speciaal bedoeld voor Faike en Janke. Jim krijgt troch Matten en Jikke Reitsma een lied om een band. Troch dit lied wollen zij Jim bemoedigen. Esther Timms die zongt, ik zal er zijn.

Dan het volgende nummer werd van een luistering in. Die is speciaal voor Mindert en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans, Britta en alle luisteraars. Jim krijgt al hier een lied ter bemoediging om een band. En die aanvraag die komt van Tine de Vries. Zij het speciaal van hem al hier uitzocht, opwekking 263. Er is één verlosser.

vrouwtje Wassenaar, er is nog een lied van jou omvregen. Omdat jou de oorroene traaien juni win jou jerry. En jou krijgt een muzikale felicitatie omwind. En die komt van Anneke Faber. Speciaal voor jou het Anneke uitzacht Joke Buis, die zongt het prachtige lied Groot is uw trouw.

Een van uw trouwe lustra's, en dat is Kees Boersma, uw doentjerk, die had ik van een joert even bellen. Hij had een plaatsje voor hem zelf zongen vregen, maar ik was die mem Matsie Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wennet. Kees zei, samar weer even een mooi plaatsje om naar te lustrien. En joert had er uitzocht Johannes de Heer, hoende traaien, in Gods overwinning.

Ja. Ja, lieve mensen, we zijn haast aan het eind van deze uitsturing. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Wij willen jem al hier heel hartelijk dankzij voor het luisteren, maar ik voor het meidwan. Dank voor het inzien van jem fysiekjes. Zonder jem kunnen wij dit programma niet meidzien. En we hebben er ook weer minor een prachtige uitsturing van maken. Ik een woord verdank aan ons telefoonteam, dat we Joot Seike Wassenaar en Hans Couperus. Zij hebben alle fysiekjes omvragen, hebben zij noteerd en opzocht. En die spelen ze dan terug naar de techniek die we Joot in hand van Ale Bos. Ale die puzzelt het in nog en zet het kleer. Ik dat wie Joot werd dik in water. En ik mag dan al hier een beetje onderlijk op praten. Mijn naam is Janke Couperus. En na een week is er weer glorieklanken. Dan is de presentatie in handen van Jannie Bakker. Voor nu wens ik je wij hem al hier een goede snijnta en God zegen voor de komende weken. En vergeet eruit met het verske. Ik stel mijn vertrouwen.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Albertus van der Plaats.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.
4: You do a little tune by the great late John Coltrane, a composition by him, a little thing entitled Giant Steps. This tune we will feature, ladies and gentlemen. No one in particular.

0: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe uitzending van Roots Music. Met vandaag achter de knoppen Roelof Aalfs. En mijn naam is Albertus van der Plaats. Eigenlijk een beetje onbeleefd, hè? We moeten eigenlijk eerst onze gast even introduceren, toch, Roelof? Ja, en dat is niemand minder dan Max van der Broek. Welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Jij bent wel vaker bij ons in de uitzending. En als je er bent, dan heb je ook altijd wel wat te vertellen.
1: Klopt.
0: En dat vinden we heel fijn. We gaan het dit keer hebben over het Noordzee Jazz Festival. En dan gaan we het met name hebben met jou over de Haagse periode. Hè?
1: Klopt.
0: Want ja. Daar valt nog wel wat over te vertellen. Maar er is ook nog genoeg materiaal waar we naar kunnen luisteren.
1: Ja, zeker. Het is dit jaar 50 jaar dat het Noordzee Jazz Festival bestaat. En het is natuurlijk in 1976 begonnen in Den Haag. En in 2005 pas overgegaan naar Rotterdam. Dus die Haagse jaren zijn heel belangrijk geweest voor de vorming van het festival.
0: Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We gaan uiteraard heel veel muziek laten horen. Eerst even het volgende. We hebben ook een quiz, hè?
1: Klopt, ja.
0: Er valt wat te winnen.
1: Ik heb een boek geschreven over die Haagse jaren. Hoe het festival ontstaan is, over de artiesten. En ook met name hoe het gegaan is, de verhuizing naar Rotterdam. De reden daarvan en alles. En dat boek is te winnen. Gesigneerd en wel.
0: Nou, we gaan zo dadelijk eerst even naar jou luisteren. En we gaan even hebben over de muziek. En dan zo'n beetje rond kwart over. Dan gaan we dus de quiz behandelen.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, waar zijn we mee begonnen?
1: We zijn begonnen met Art Blakey en de Jazz Messengers. Een, een wereldberoemde band die al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw in Amerika heel groot was en wereldwijd. Art Blakey is natuurlijk een van de beste jazzdrummers van de afgelopen eeuwen. Heeft veel samengewerkt ook met Coltrane. En dit was een nummer van Coltrane, een klassieke Giant Steps. Wat hij dus in 1977 op 17 juli in de Carouselzaal speelde. In Den Haag. En het is eigenlijk een van de eerste opnamen van het festival wat in 1976 is begonnen. Maar toen was het nieuw, dus toen zijn er niet heel veel opnamen gemaakt. En toen in 1977 dacht men, dat is een interessant festival. En dit is een van de eerste opnamen. En het is natuurlijk een hele bijzondere uitvoering, want de Jazz Messengers die waren niet zo heel vaak nog in Europa geweest. En nu waren ze ineens in Europa en iedereen kon het zien. En het is een geweldig concert ook geweest. En hij is als drummer daar ook heel belangrijk in. Het is, hij speelt het in een half tempo, zoals ze dat noemen. Hè. En het werd heel snel gespeeld. Het is eigenlijk een hardbop nummer, een snel nummer. Hij speelt het in een half tempo. En je hoort in dit nummer echt hoe hij als drummer heel bepalend is in die hele sessie van dat nummer. Ja, een geweldige, uitvoering. Ja.
0: Zeker. De volgende.
1: Ja. De beginjaren van Paul Arquet is begonnen met het festival in 1976. Paul Arquet is de grote promotor, muziekpromotor in Nederland in die tijd. Die heeft bijvoorbeeld Tina Turner, de Beatles, Roy Orbison, noem maar op. De Kings,
0: naam,
1: heeft hij allemaal naar Nederland gehaald. En hij had een muziekblad, Muziek Express, was hij de uitgever van. En Popfoto was ook een muziekblad.
0: Is dat later Mojo geworden of niet?
1: Nee, Mojo is een ander verhaal.
0: Oh, okay.
1: Maar dat hij heeft dat op een gegeven moment in de halverwege de jaren 70 verkocht aan VNU. Dat was een hele grote uitgever. Onder andere Margriet Libelle, Nieuwe Revue, noem maar op. Die hebben dat overgenomen, inclusief het impresariaat. En Paul Arquet was ineens miljonair, multimiljonair.
0: Zo.
1: En die is gaan reizen en die dacht van, wat moet ik met al dat geld? En die is in 76 heeft hij bedacht, want hij was ook een jazzliefhebber. In de jaren 50 heeft hij ook Aretha Franklin en grote jazznamen naar Nederland gehaald. En toen dacht hij van, weet je wat, ik ga zelf een jazzfestival beginnen. Maar ik wil niet een jazzfestival met één podium. Ik wil dat wat breder stellen. En zo is hij in 76 begonnen met het Noordzee Jazz Festival in Den Haag. De eerste editie. En het moest betaalbaar zijn en voor iedereen toegankelijk. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus het eerste festival, 3 avonden, 9500 bezoekers. Kon helemaal niet uit. VNU was daar toen ook nog bij betrokken, omdat hij het impresariaat had overgenomen. Maar die zeiden gelijk van, dat gaan we niet doen. Kost ons veel te veel geld. Zei Arquet, helemaal geen probleem. Betaal ik het zelf wel. Is rustig doorgegaan. En nu 50 jaar later bestaat het nog steeds.
0: Ja, zie je wat het nu is, hè?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Goed, ik zie staan Betty Carter.
1: Ja, klopt. Want hij had natuurlijk een gigantisch wereldwijd netwerk. Dus die Jazz Messengers die kwamen. Nog meer grote namen staan er al op dat eerste adviesje van Noordzee. Dus Betty Carter was in dat tijd een van de grote jazzzangeressen. Vergelijkbaar met Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, noem maar op. En dat was een graag geziene gast op het festival. Die is er eigenlijk vanaf het begin tot bijna aan haar dood ieder jaar bij geweest. En zij wist altijd, zij zong heel veel jazzstandards, klassiekers. Maar die wist ze altijd heel erg naar haar eigen hand te zetten. En het is een dame die heel erg van swing en ritme houdt. Ja. En dat hoor je erg goed terug in dit nummer. Het zijn allemaal nummers die we vandaag gaan horen. Die echt live daar op het festival zijn opgenomen. Dus we horen alleen maar muziek van die jaren. En dit is ook uit 1978. 16 juli 78 is dit nummer opgenomen. Ook trouwens in die carouselzaal. Dat was toen de grote zaal van het festival.
0: Oké, zullen we daarna luisteren nu?
1: Ja, laten we wel luisteren.

0: Bijzondere uitvoering van het nummer Every Time We Say Goodbye.
1: Klopt.
0: Ik ken het van meerdere. Maar eerst even een dienstmededeling. We krijgen zojuist door dat we niet zo goed te beluisteren zijn via de FM 106.2. Even een tip. Draai eventjes door naar 107.5. Daarop zijn we duidelijk weer te beluisteren. En anders kunt u natuurlijk altijd even luisteren via internet. Dus wil je zonder storing luisteren, zonder ruis, dan even naar 107.5 of de WEM. Of anders via onze site op internet. Goed. We gaan eerst maar eens even naar die quiz, want het is kwart over, hè?
1: Prima.
0: Hebben we een vraag. En we herhalen hem straks nog wel eventjes, hoor. Noem de eerste drie namen van de artiesten CQ-orkesten op de eerste poster van het Noordzee Jazz Festival in 1976. En dan zou u zeggen, ja, maar hoe moeten we dat dan weten? Nou, even googlen. Even naar internet, dan lukt dat vast wel. Dus nogmaals, noem de eerste drie namen van de artiesten CQ-orkesten op de eerste poster van het Noordzee Jazz Festival in 1976. En te winnen is het prachtige boek over het Noordzee Jazz wat jij hebt geschreven, Max.
1: Klopt, ja. Een boek over de Haagse jaren en de ontwikkelingen van het festival. Gesigneerd en wel, dus
0: nou,
1: het is altijd leuk om in huis te hebben.
0: Ja, zeker. Ja. Goed, we gaan gauw verder met muziek.
1: Ja, dat klopt. We maken een sprongje door de tijd. Hè. Die begintijd was het dus echt de jazz en af en toe een paar blues artiesten ertussen. Maar dan ging het echt om de jazz. We springen nu even door de tijd. We gaan van 76 naar 86. En het festival ontwikkelde zich. Dus daar kwamen ook allerlei randdingen omheen. En in 86 werd besloten dat er een prijs moest komen voor, nou ja, voor de jazz te promoten. En dat werd de Bird Award. Bird, Charlie Parker, zijn bijnaam was de Bird. Dus in Den Haag werd de Bird Award. En dan had je een internationale prijs voor internationale artiesten. En je had een prijs voor de Nederlandse artiesten. En de eerste winnaar van de Bird Award was Rijn de Graaf met zijn trio. Het koos Cerise en Erik Ineke op drums. Nou, Erik Ineke kennen we wel. Die is hier ook laatst in bij het festival in Harlingen geweest.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: En het leuke van het festival in Den Haag, door de ontwikkelingen in die 10 jaar tijd, dat heel veel artiesten, die zagen elkaar voor het eerst weer in Den Haag. Als ze in Amerika of zo op tournee waren, dan zagen ze elkaar niet. Maar in Den Haag kwamen ze allemaal samen. En die gingen ook samen met elkaar spelen op het podium. Dan was iemand aan het spelen en dan kwam iemand erbij. En de Bird Award, het idee was, degene die hem won, die mocht dan uitkiezen met wie die wilde spelen.
0: Oh, dat is bijzonder.
1: Dus het eerste concert met de beurtwinnaar was het Rijn de Graaf trio met David Pike. En zij speelde een nummer van Charlie Parker, Ornitologie. En zij speelde op het dakterras. En dat was een heel bijzonder terras, want dat was boven op het dak van het congresgebouw. En dan moet je je voorstellen, een zomeravond, de zon gaat onder in de Noordzee, die je vanaf het dakterras kan zien. En dan zit daar zo'n geweldige jazzband te spelen. Het is echt een geweldig concert was dit. Dus

0: dat zwingde de pan uit.
1: Ja, klopt.
0: Zonder meer. Ja. Mag ik toch even iets anders zeggen, Max?
1: Want prima,
0: tuurlijk. We hadden het net natuurlijk over die quiz, hè? Maar ik ben natuurlijk ik heb verzuimd om te zeggen waar je dan eventueel je antwoord moet insturen. Nou, dat kan via de site van Omroep Zeelt. Zet maar gewoon a.vanderplaats@omroepzeel.nl. Ja, dus heel simpel.
1: Prima.
0: Eigenlijk.
1: Ja, okay. Moet te doen zijn. Ja.
0: Nee, want ik krijg al een aantal binnen, maar die komen privé bij mij binnen.
1: Oké. Maar ze gaan wel mee in de prijs.
0: Ze draaien gewoon mee. Maar dat zijn luisteraars die kennen mij toevallig.
1: Nou ja.
0: Maar leuk dat er al reacties binnenkomen.
1: Ja.
0: Goed, we gaan verder, Max.
1: Zeker. Nou ja, de waren die beginjaren vooral de jazz. Maar Paul Aquette was natuurlijk ook zo slim om daar ook wat meer omheen te gaan programmeren. Dus we komen nu bij een artiest, Lou Rawls. Dat was echt een zanger, een zwarte zanger die zich echt op het grenslak van de jazz, de zwarte soul, de popmuziek, een beetje blues. En hij was ook een graag geziene gast op het Noordzee op een gegeven moment. Want hij kreeg een hele zaal mee. We gaan nu naar een nummer luisteren. Dat had hij toen net opgenomen. At Last heet dat. En dat was in de Prins Willem-Alexanderzaal. Dat is de grote theaterzaal van het congresgebouw. Daar kunnen ruim 2000 mensen in. Allemaal zitplaatsen. De man was nog geen 10 minuten met zijn concert bezig. Nou, er was geen zitplaats meer. Iedereen stond. En die hele zaal, 2000 man, ging volledig uit zijn dak. En dit is het nummer wat hij in 1989 speelde in die zaal.
2: We want to offer a few of the songs for you right now and see if it meets with your approval, okay? The title song of the album, in which on the album itself, we have a lady doing it with us, Diane Reeves. We're doing a duet. So you just have to imagine that she's here.

0: Wat een stem, hè?
1: Ja, geweldig.
0: En dat klinkt zo relaxend, weet je wel.
1: Ja, en het lijkt zo makkelijk, hè? Het klinkt zo goed. En een geweldige band. Hij had altijd een geweldig orkest erbij zich. Het was echt een genot om daarbij te zijn.
0: Ja, want hij heeft ook toch wel veel hits op zijn naam staan.
1: Ja, klopt. Ja, dit nummer is ook een aardig hit geworden. Maar ook door andere mensen ook.
0: Zeker.
1: Ja, dus dat klopt. Het was een begnadigd zanger en schrijver. En ja... Dus nee, dat klopt. Oké, we maken nu weer een sprongje in de tijd. En dan komen we aan in 1997. Paul Arquette is inmiddels gestopt. Oude man, hij leefde nog wel in die tijd. En hij heeft het stokje overgedragen aan Theo van der Hoek. Die is toen directeur geworden. Theo van der Hoek heeft altijd bij Paul Arquette gewerkt. Ook voordat het festival begon, is hij ergens in 68 begonnen. Theo van der Hoek heeft bands als de Dire Straits, 10 Years After, The Kings, allemaal naar Nederland gehaald. Want Theo, zijn moeder, Theo is geboren in Den Haag, maar Theo en zijn moeder kwam uit Liverpool. Had daar grote familie, veel contacten. Dus Paul Arquette zei tegen Theo, ga jij de Engelse contacten maar doen.
0: Ja.
1: En Fleetwood Mac, al die bands heeft hij naar Nederland gehaald. Dus Theo was ook een grote. In 1977 is hij bij het festival betrokken. Eerst als directeur logistiek. Hele belangrijke functie, want al die artiesten moesten opgehaald worden van Schiphol. Het instrumentarium moest opgehaald worden. Ze moesten in het Bel Air Hotel naast het congresgebouw geboekt worden. De kamers moesten verdeeld worden. Hij moest zorgen dat ze op tijd op het podium waren. Hij moest zorgen dat alles goed geregeld was. Dat de terugreis weer geregeld was. Hele belangrijke functie.
0: Ja, daar sta je niet weer stil eigenlijk.
1: Heeft hij ook heel veel dingen bij meegemaakt. Bijvoorbeeld in 1984 kwam Miles Davis voor het eerst naar het North Sea Jazz Festival. Nou hadden ze heel veel contacten met George Wein, de grote jazzpromoter in Amerika. Daar werkte Paul Arquette mee samen. En George Wein zei Miles Davis is inmiddels weer zo goed. Hij kan naar het festival komen. Maar Miles Davis, George Wein had geen idee van Nederland, Den Haag. Dus George Wein dacht, weet je wat, ik ben slim. Er lag nog een aanvraag voor een concert in Spanje. Dus hij zei, ik boek hem. Had hij niet overlegd met Den Haag. Hij zegt, hij had hem gewoon geboekt in Spanje voor een concert in Sevilla. En op de dag dat er gepland was dat hij naar Nederland zou komen, kijkt Theo van der Hoek als logistiek manager naar dat schema. En die denkt, maar dat gaat niet lukken. Die is hier nooit op tijd voor dat concert. Want Sevilla en Amsterdam. Want George Wein had van Amerika gedacht, van dat is een halve dag te doen. Even naar Sevilla en dan naar Den Haag. Dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Europa is niet zo groot. Dus die heeft helemaal laden moeten bewegen. Dat zowel, want zij zouden met het vliegtuig komen. Dat ging nog wel. Maar het instrumentarium met een vrachtwagen, dat kon niet. Uiteindelijk heeft hij via zijn connecties dus een Transavia-toestel kunnen regelen waar zowel de band als het instrumentarium in kon. En dan waren ze precies op tijd voor het festival hier. Maar dat sta ik je dus te doen als logistiek manager of zo'n groot festival. Ja, maar goed. In die tijd gingen ze dus iedere maand november naar Amerika. Daar werden dan alle grote jazz management kwamen daar bij elkaar in New York. En dan werden de nieuwe programma's gepresenteerd. En daar was Theo van der Hoek en Paul Arquette eerst. En later Theo van der Hoek waren daar ook bij. En zo konden ze dus het programma alvast samenstellen voor het jaar. Konden ze al boeken. Toen waren ze daar op een keer. En toen zei er een van die managers. Die zei, ik heb nou een leuk zangeresje. Komt uit Canada. Is nog niet veel, maar het komt er wel. En wie bleek dat te zijn? Diana Krall. Nou, zei Theo, hartstikke leuk, maar niemand kent Diana Krall. Weet je wat, wij boeken haar voor een Midsummer Night Gala. Dat was op donderdagavond, de avond voor het festival. Dan werd het hele kabinet en alle sponsors werden dan uitgenodigd. Een speciale avond voor. En daar zong zij. Daar werd zij voor het eerst uitgenodigd. En dat was zo'n succes dat Theo zei van ja, maar volgend jaar moet zij in een grote zaal staan. En zo is het eigenlijk met Diana Krall begonnen. Het Diana Krall trio heeft op 11 juli 1997 opgetreden in de Willinkzaal. En dat is eigenlijk de start geworden van haar internationale carrière. Die dus eigenlijk begonnen is op het North Sea Jazz Festival.
0: Oh, heel bijzonder.
1: Ja. En we gaan nu naar een heel swingend nummer van haar houden. En ze komt uit Canada. Ze is een geweldige zangeres. Ze heeft de jazz een beetje... Ja, ze is eigenlijk een beetje een pop-icoon binnen de jazz geworden. Met mooie kleding en een mooie uitstraling. Dus ze heeft ook heel veel jong publiek naar de jazz gedrongen. Omdat ze ook hele poppy uitvoering gaf van jazznummers. En dit was een van haar eerste eigen nummers.

0: Mooie, heldere opname trouwens dit.
1: Zeker, ja. Ja, dat zijn opnames die zijn allemaal gemaakt door de toen nog bestaande Wereldomroep. En die bestaan inmiddels niet meer, maar deze opnames zijn er gelukkig nog wel.
0: Ja, en zij is de vrouw van Elvis Costello.
1: Ja, en Elvis Costello is ook een graag geziene gast geweest op het festival en nog steeds wel. Hij was er in 1999 voor het eerst met een Burt Bacharach programma. Iets wat je niet direct bij Elvis Costello verwacht, maar... Ja, dat is een enorm succes. En hij heeft met zijn vrouw Diana ook ooit een prachtige cd en een concerttour gedaan. Echt geweldig. Ja, en zij was dus een nieuwe ster aan het firmament. Die dit jaar trouwens de 50ste editie ook weer optreedt op het festival. Dus nog steeds een graag geziene gast.
0: Duidelijk.
1: En ja, het begon toen steeds meer dat er ook wat nieuw talent de kans kreeg. En je had in die tijd, in Nederland, stond er een jongeman op. Benjamin Herman, saxofonist. Net begonnen, vrij jong nog. En die had net een nieuw clubje opgericht. Best een grote soort big band-achtige groep. De New Cool Collective. Ja. Staat ook dit jaar trouwens weer op het North Sea Festival. Maar was toen tamelijk onbekend. Maar het doel van Benjamin Herman was de muziek, jazzmuziek heel toegankelijk gemaakt in de vorm van een soort feestmuziek. En dat heeft hij dus eigenlijk voor het eerst gespeeld 13 juli 1997 op het North Sea Jazz Festival in de Paulus Potterzaal. Dat was beneden in de kelder, was een hele grote zaal. En die zaal, het was in de kelder, maar volgens mij is het dak er bijna afgegaan toen. Het was een geweldig concert. Laten we daar naar luisteren.

0: dat swingt er pan uit, hè?
1: En het swingt nog steeds. Ik heb ze dit jaar nog een keer in Den Haag gezien. En het swingt nog steeds hetzelfde. Het is een geweldige band.
0: Hier zitten er ook een aantal muzikanten bij die wij hier ooit in Hallingen hebben gehad.
1: Ja, Ruud Bruls hebben we onder andere gehad. En op gitaar Anton Goudsmit. Dat zijn natuurlijk allemaal grote jongens die zelf...
0: Zeker.
1: Goed uit de voeten kunnen met de muziek. Maar dus eigenlijk allemaal daar een beetje begonnen zijn.
0: Ja. Voordat we met de volgende opname verder gaan. Nog even de quiz. Hè? Dat had ik beloofd. Noem de eerste drie namen van de artiesten CQ Orkesten. Op de eerste poster van het North Sea Jazz Festival in 1976. Ja. Dus nogmaals, noem de eerste drie namen van de artiesten CQ Orkesten op de eerste poster van het North Sea Jazz Festival in 1976. Ja,
1: klopt.
0: Even googlen en dan kom je er wel uit. Goed, er zijn al een aantal binnen eigenlijk, een aantal reacties. Dat is heel leuk. De uitslag wordt bekendgemaakt volgende week in het programma Afslag Hallingen.
2: En waar kunnen de mensen
0: dat heen sturen? Dat zou ik nog eventjes zeggen, inderdaad. Bedankt. Je stuurt het naar a.vanderplaats. a.vanderplaats. @omroepzeelt.nl. Dus a.vanderplaats. @omroepzeelt.nl. Goed.
1: Mooi, en dan gaan we nu weer verder met de muziek. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. We maken weer een sprongetje in de tijd. En dan komen we uit op 13 juli 2001. En wie natuurlijk niet mag ontbreken in een programma over het North Sea Jazz... is onze trouwe Belg Toets Tielemans.
0: Yeah.
1: Hij was toen al 80, bijna 80. En was ook... kwam bijna ieder jaar wel terug in allerlei verschillende settingen. Met trio, als een duo. En dit was een keer dat hij optrad met het jazzorkest... of een concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert. En de 80-jarige die vond het altijd zo geweldig om op het North Sea te spelen... dat hij eigenlijk een vrijkaart had. Hij mocht dus zelf aangeven van ik heb zin om te spelen... en daar werd altijd ruimte voor hem gemaakt.
0: Zo.
1: Dus, en dit is dus op zijn 80ste... een nummer wat hij dus eigenlijk net had geschreven voor zijn vrouw. Hij deed natuurlijk ook heel veel ander werk. Maar dit was een eigen nummer wat hij met het orkest speelde. En het is echt geweldig. En je moet ook heel goed luisteren naar de pianist. Dat is toen nog zeer jonge Peter Bates. En dat is nu natuurlijk een geweldige pianist die zelf een eigen festival in Amersfoort heeft.
0: Oké, goed. Het nummer heet For My Lady.
1: For My Lady.

0: Heel herkenbaar, hè?
1: Ja, heel herkenbaar. Ja. En het blijft gewoon lekkere muziek.
0: Ja.
1: Toet was een geweldige artiest en een geweldige man ook.
2: Ja, Roeland, die zei net al, het baantjeachtig, hè?
1: Ja.
2: Schreef muziek over baantje.
1: Ja, precies. Maar dat was ook een beetje zijn eigen toon. Als hij zelf nummers schreef, dan kwam dat altijd een beetje op deze manier
2: naar voren,
1: tot zijn recht. Ja, ja. Dat is gewoon zo.
2: Ja.
1: En dan, zo is het festival.

0: al dus begonnen heel gevarieerd in de muziek. Hè? De eerste aflevering 300 artiesten, 6 podia, 9500 bezoekers. Financieel een ramp. Maar Paul Aket heeft gedacht, ik ga gewoon door. 2005 was het gebeurd in Den Haag. Toen hadden ze 13 podia, 1200 artiesten, 23.000 bezoekers per dag. En toen is het hele verhaal naar Rotterdam verhuisd, waar het nu het 50-jarige jubileum viert. Een van de laatste opnames die in Den Haag is gemaakt is een nummer van Jamie Cullum. Toen nog een hartstikke jonge gast, niemand kende hem. Hij had het seizoen daarvoor in een heel klein zaaltje gestaan. Dat was zo'n succes dat iedereen die daaruit kwam zei, ja, maar die moeten in de grote zaal staan. Nou, dacht de programmeur van dienst van die tijd, samen met Theo van der Hoek. Oké, dan krijgt hij volgend jaar de Statenhal. En dat was op 9 juli 2005. Dus het jaar dat het laatste jaar was in Den Haag. En dit is dus een van de laatste opnames die in Den Haag gemaakt is. En je kan, ja, Jamie Cullum is van daaruit het nummer wat hij nu zingt, Everlasting Love. Is een oude hit uit 1960. Heeft hij een heel nieuw jasje gegeven. Is een grote hit geworden. En zijn doorbraak is dus geweest op het laatste Noordzee Jazz Festival in Den Haag. En je hoort hoe de zaal echt uit zijn dak gaat.
1: Ja, voordat we de plaat starten, dan moeten we Max helaas alweer afkondigen.
0: Ja,
1: ja, het zit er alweer op. Het gaat razendsnel. Ik wil je in ieder geval bedanken, want je hebt weer prachtig werk geleverd. Eigenlijk een mooie muziekkeus gemaakt. Maar ook de informatie die je geeft, daar hebben we gewoon wat aan. Schitterend. Ja, nou, ik hoop je, binnenkort zal het niet lukken. Want we hebben nog een maand voor de Roots-uitzendingen. En dan zien we elkaar natuurlijk vast alweer in het nieuwjaar. Want we hebben alweer ideeën. Hè?
0: We bedenken weer wat. Ja, komt helemaal goed. Ja.
1: Roland, bedankt voor de techniek. En mijn naam is nog steeds Albertus van der Plaats. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En luister nog even naar Jamie Cullum.

0: 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
0: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeelt.
5: Goedemiddag en welkom weer naar de uitsturing van de Siltermiddag op deze 9 zon juni. Met je noemt mij natuurlijk weer, middag en hart. En het is de scherp bij me, ik zit er fris, fruitig.
6: Ja, ja, ja, ik heb natuurlijk weer een enerverende weekend gewoon, Steven. Ja. Deze vier weken dat wij net uitzending gaan, hè, ben ik ik wat ziekenhuis op de offline. Hè.
5: Ja.
6: Maar goed, dat is
5: nooit meer gelukkig.
6: Nee,
5: dus
6: no
5: het is nou mooi, je weer zitten.
6: Ik ken nou mooi hier zitten, hè. Ja, wat hebben we vanmiddag? We hebben natuurlijk de IJsselijzingenpartij in de Rolip. Jan Bakker verliezen straks, daar geven we juist een glik in. Maar eerst, hoe ik nou even zei, de volgende toeren. Hebben we eigenlijk, ja, zat Erik Sandberg en zo, de finale der finales. Hè. Het ja. Dan altijd door, finale, ja. Finale.
5: Ja. Dit is echt de allerlaatste, hè?
6: Dit is de allerlaatste. Ja. Harlingen actief in Utrechtwaaien. Dat op het veld van Reert Zwart bij de kniepen. Het promotiedegradatie-duel. Voor een plekje in de tweede klas. Hè. En dan zo ja. Haas en op sneeuwen in de tweede klas zitten.
5: Een zinderend slot kunnen we wel zeggen in de finale slot, van Haas.
6: En het wordt voor u ziek de laatste snijden dat de FC bij u in uitzending is. Hè, want ze gaan haast en valt hier naar sneeuwen.
5: Ja. Ja, klopt.
6: Maar ik denk dat we eerst maar even naar de IJsselijzingenpartij moeten. Naar Jan Bakker. Goedemiddag, Jan.
7: Goedemiddag, man. Hoe is het er?
6: Nou, we zitten hier droog. Hè.
5: En we wachten hier natuurlijk op die, Jan.
6: En we wachten op die.
5: Vol smart.
7: Ja. Nou, dat, ik ben er en het wordt hier beter waar. Ik heb de trui al uit, want het Sintje komt er weer bij. Dus we moeten een beetje smaren, denk ik straks. Dat is een heel hoor bericht van de competitie. Maar we zitten hier naar de eerste omloop te zien van de, eigenlijk al het mooie begin van de tweede omloop te zien van de IJsselijzingenpartij. Een gutte partij ooit. Toen ze de meesten eromheen. Ik heb ook zitten te verslagen aan dat ik op de bus zitten moest om de koers gezicht hier. Maar nou, ja, kinderen heel veel kinderen erbij. De bank, binnen wat banken leeg. Dus gut is de partij net meer als destijds. Maar we zijn wel los. Toen noemen we de eerste partij. Tour nummer 2. Remmel Bauma, Jorn Larsson-Beem en Evert Pieter Talsma. 4 nummer 4 winnen die van Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Nummer 3, Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Die verliezen van Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Koosterp. Keert stonden we nummer 4, maar 4 winnen wint het partour van Johan Sipma. Auke Boomsma, Matt Leijenaar, Jelmer Miedema, partour nummer 4, Sint-Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. En het laatste partour nummer 6, die winnen met 4 meer en 6-2. André van Delen, partour nummer 7, Thomas Dijkstra en Jan Timmen IJsma, die verliezen misschien een vierweersten van Matten Bersma, Hessel Postma en Erwin Zielstra. En er is nu Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra, die keert ze van Steen noemen natuurlijk als een jongen het zien. Die keert ze Steven Kast, Gerben Boer en Pieter Jan Leijenaar, en daar is het eerste Griek. En dan zien we ik alvast naar de eerste partij in de tweede omloop, partour nummer 4. Dan hebben partour nummer 1, Raymond Bauma, Jorn Larsson-Beem en Ewe Pieter Talsma. Die keert ze Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koster in die tweede omloop. En daar is het ik eerst een gelijke.

0: Ja, Dr. Album, without my sing, hallelujah. En dan voel je niet stick op mijn wallpaper.
1: Ja, ik denk wel met de cinema een beetje noise. Daar heb je mooi Dr. Album, Steven.
0: Ja, dat is wel erg gelukt.
1: Ik heb hem toevallig vanmorgen met de Q Music Foul Party.
0: Oh, dat moest natuurlijk altijd.
1: Dat is verplicht, hè? Ja, helaas. Maar goed, dit weer op zich wel leuk nummer. Dus, maar wij gaan weer even naar de Roriep, denk ik, Steve.
0: Ja, zeker. Jan Bakker.
1: Jan,
2: ja.
1: Waar
2: ja.
1: Vorig jaar ken ik me nog heugen. Jan Thijssen, maar wie toen is verslagjouwer. Wie het mooi waar, wie het stamp en een stamp vol. Dus ik denk ik altijd een beetje te krijgen heb met waarschuwd, hè?
2: Ik weet het net. De berichten wien wel dat het familie opknappen zou. En dat is ik zei, hè, dat is nog wel bewolkt, maar het is wel droeg. En ze noemen het Sintje er even bij. En ik denk ik wil dat er nog meer mee zijn komen.
1: Denk
2: want het is er een riep. Het is er een riep. Het is hier van de grote partij. En kijk, ik weet het met mijn naam. En, dus dat zal nog wel loskomen. Ik heb een mooi plekje bij het veld. Ik heb een eigen stoel. Ik zit graag een beetje tussen de mensen in het publiek. Dus ik heb het helemaal goed. En ik zit te zien in een best wel leuke partij. Tussen partoe noemen Jurgen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Het is Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Laar. Die man die pakte het eerst en die pak ik nog weer een paar punten in het oren eerst. Maar toch komen ze op de size league, komen ze achter met 12 miertje men of Sweet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En die oren partij, dat is de eerste partij in de tweede omloop. Tussen Raymond Bouwme, Jordan Larsen Beem en Ewit Pieter Talsma. Johan Sipma, Gabriaan van Popt en Hendrik Koetstra. Dan heb je krijgt een geweldige mooie opslagbal van Raymond Bouwme. Een zitbal op size voor jou. Dat betekent dat partij op 12 miertje voorsprong komt.

0: Ja, deze woorden stel ik graag jaren uit. The Pretenders, maar ja. 2000 miles.
1: Klopt, Steve. Ja, hey, wat voor pool. De WK komt de volgende week om. Tongens, die begint het daarvoor.
0: Tongens is de eerste pool, maar Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechië ja. En wie zit er nog meer in die pool?
1: Nou. Nou, hier, die noemke hier, ChatGPT op die pool winnen.
0: Oh ja?
1: Is dat was jongen?
0: Nee, dat heb ik net
1: daar waren Mexico dan nummer 1. Wie nummer 12? Ik had dingen. Oekraïne nummer 3. En
0: nou, Oekraïne net, denk ik, want die doen het mooi.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou ja, hier meen ik ook Oekraïne op.
0: Nou, dat liep me sterk.
1: Nee? Oh, ik meen het. Nou, in ieder geval. En Zuid-Afrika is laatste van die vier.
0: Maar Zuid-Korea zit nog in die pool natuurlijk. Zuid-Korea, Tsjechië, Zuid-Afrika en Mexico. Okay. Nou, ja, Mexico, dat wordt wel eerste, ja, dat denk ik wel.
1: Ja, Mexico eerste. Maar ja, goed.
0: Ik heb volgens mij Zuid-Korea als 2.
1: Okay.
0: In die pool.
1: Okay. Zuid-Korea, ja. Dat ken. Maar wie wordt kampioen dan?
0: Ik heb Portugal, denk ik.
1: Portugal?
0: Ja. Zo zit hij op midfield erin, hè? João Neves, Vitinha en Bruno Fernandes.
1: Nou, maar ja, die binnen. Nou ja, goed. Ik denk jij de Spanje, hè?
0: Ja, het is zo Spanje zo ik wil kennen. Maar ik denk toch even op Portugal.
1: Nou, in ieder geval Nederland net. Dat hebben we wel, Ruud.
0: En het is de vraag, zit je die stadions wel vol, hè?
1: Ja.
0: Want de prijzen, dat is net normaal.
1: Boven de 1000 euro.
0: Ja, boven de 1000 euro, ja. Zij dan dus het dynamische prijzen.
1: Ja.
0: En dan was het dan toch, je komt in je wachtrij, je kan net zien wat de prijzen binnen.
1: Nee.
0: En hoe meer je in die wachtrij zit, dan dat het systeem... Die get dan die prijzenverheging. Maar wat denken ze nou dat de FIFA wat kaartjes naar achteren houdt, zodat het systeem eigenlijk denkt dat de schaarste is en dus die prijzen omheen ging. Maar dat is eigenlijk ja, het is een beetje de KV de Rieken, hè?
1: Het is hetzelfde als Harry Styles eigenlijk wat dat betreft.
0: Ja, ja. No? Maar dan nog erger.
1: Dat is de blaas van 20 euro koerst. En in BNW het 154, neem maar eens wat.
0: Ja, en ze gokken er gewoon bij de FIFA op dat die kaartjes voor fut gingen. En dat ze die hè, Amerika heeft natuurlijk een hele hoop rieke mensen. En die willen toch graag onderdeel wijzen van iets als een WK. Dus ik ken gewoon van nu dat ze die kaart nu van al je wil verkeping van toesturen. Maar dat is dus wel onder alle rieksen. Dus de echte supporters, ja, die gaan die kunnen betalen.
1: Nee. Nou ja, die moet die maar in de tuin, hè, mooi schermke.
0: Ja, nou, dan, ja, dat is zo haast moeten, ja.
1: No?
0: En dan, of heel veel die gaan gewoon naar Amerika taan. Die gaan dan daar gewoon op een plein of zo. Dan is het helemaal zien aanzien. Maar in de stadions wordt verwacht dat de echte supporters er net... Wat de sfeer wel jammer is natuurlijk.
1: Nou, nee,
0: dat ben wel de meesten. De rieke meesten, ik ben net degene die normaal gesproken de sfeer moet, hè, de miljonairs.
1: Die boeit dat ik net.
0: Nee, die zit... En maar de echte supporters, dat ben vaak meesten. Ja, die hebben gewoon een normaal 9-tot-5 baan. Zie ik in... krijg roem komen. Ja. En voor hun is natuurlijk voetbal, dat is een uitlaatklep voor het leven. Dus die ben helemaal gek ervan. Maar ja, of die in de stadion zit, dat is maar even de vraag.
1: Okay, nou ja, we zussen, maar ik denk dat Spanje kampioen wordt. In ieder geval, ik hoop dat Nederland in ieder geval de eerste ronde is terugkomen.
0: Ja.
1: Maar dat wordt al een hele tour.
0: Het wordt, nee, is heel trof.
1: Ja.
0: Ik heb dat Zweden, heb ik gezien, Noorwegen. Nou, die kinderen echt helemaal niet, die werden helemaal zoekspelen.
1: Ja, ja, ja,
0: en toen die in Eudegaard in Haaland, die is mooi.
1: Nee, okay, maar.
0: Die werden echt helemaal zoekspelen van 80 minuten. Nee. Toen kwam Isaac erin, toen kregen ze wel wat voetbalstuk.
1: Ik weet wel, het is een oefenwedstrijd. Hij is een Nederland Algerije, was jongen, denk ik.
0: Ja,
1: die
0: maar voor Zweden is net alleen een oefenwedstrijd, want in de kwalificaties, precies hetzelfde. Okay, bakken ze er helemaal niks van.
1: Nou ja,
0: echt gewoon een mazzel trok, jong.
1: We hopen het.
0: En Tunesië, nou, die hebben de 4-0 van België binnen ze oud straf.
1: Ja, ja, ja.
0: Van België.
1: Mm-hmm. Heb je genoeg van wij ziet?
0: Ja, maar 4-0.
1: Ja, ja.
0: Nee, die winnen we wel. Zweden en Tunesië winnen we 100%.
1: Okay.
0: En dan Japan, dat vind ik dan wel tricky. Dat kunnen we als een gelijkspeeltje worden. Maar dan ga je gewoon terug. Het wordt of de laatste 32, want dan moet je het zien of Marokko of Brazilië.
1: Ja.
0: Nou ja, als je Marokko, dat wordt een hele sfeer nog.
1: Mm-hmm.
0: Als je die winnen, dan krijg je in de achtste finale zo net zo heen, dan krijg je de 12e uit pool A.
1: Oké. Okay.
0: Dan krijg je Zuid-Korea of zo. Nee,
1: ja.
0: die win je wel. Maar dan krijg je Frankrijk. Ja, dus de kwartfinale is het maximaal haalbaar. Je gaat net verder komen dan de kwartfinale. Dat ken je eigenlijk net.
1: We zullen het zien. Ik denk alweer eerst nou een stukje muziek draaien. Blue en Elton John. Size seems to be the hardest word.

0: Ja, Blue en Elton John, wie dat Sorry Seems to Be the Hardest Work Word.
1: Sorry.
0: Ja. Maar ik denk eventjes naar Jan Bakker, denk ik. Hè, bij denk ik. In de hoofdklasse in Droriep. Jan.
2: Ja, ik zit in de patroon nummer Jorgen en zie een man of a suite, Rick Minnesma, Tjesse Steinstra. Die stemmen draaien mee in en saais. Schinnen saais voor. Nee, dat wordt voor jou om hier en daar. Terug een prachtige zitbal van man of a suite. Tjesse Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jalajenaar. En die oorpartij, de eerste partij in de tweede omloop, tussen Raymond Bauma, Jordan Laris van Beem en Evert Pieter Talsma. Tjesse Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koster, keert het onder noemen voor die partij is al voor om hier van patroon nummer 1. En dat is een. Toen wat leuk zit de keertje. Ik zei even Pieter Tals een paar keer mooi bovenslaan jongen en een keer een prachtige retourslag van haar boven. Dus dat patoerke dat ja, die had een mooie voorsprong voor jou Romien. En ik heb even een technische vraag, want ik zou krijgen dat ik een prachtig plakje hier, maar nu is het korps achter mij zitten jongen. Dus ik weet het altijd hier. Ik wou met altijd korps aan spelen, maar dan moet je hem dan maar even horen. Ja.
0: Nou, we houden wel contact doen met daar Jan. Komt helemaal goed. Het is niet weer een nog een plaatsje denk ik. Ik heb mij intussen niet eventjes jaren hoe het korps speelt in
1: ja.
0: Of net misschien valt het maar jaren.
1: Zeg maar, zoals Jan, steeds bedankt.
0: Ja. Intussen niet er al even Joe Cocker, maar Unchain My Heart.

0: King of Pop, wie dat?
1: No.
0: Michael Jackson,
1: no.
0: Billie Jean.
1: The King of Pop,
0: ja,
1: zaten er, ja.
0: Ja.
1: Ja, niks jongen.
0: Nou, we schakelen even snel maar de heer pakken. We moesten even wachten, want we moesten hem toch even fudge touren bij zijn mooi plakje. Want het kan spelen heel mooi, maar ik heel loe. Dus, maar Jan, het naaiplakje voelen en we kunnen schakelen.
2: Ik heb een naaiplakje voelen en ik hier de koptelefoon en oh, maar dat vind ik helemaal het erg. Want ik ben echt net, ik kom net op de bank van de muziek van Michael Jackson. Dus,
0: ik al net.
1: Waar ik net.
0: Oh.
1: Of ik net, natuurlijk.
0: Donut, ja.
1: Nee, ik net.
2: Nou, maar in ieder geval, ik zit wel te zien dat de partijen tussen New York en het Senior Man of the Suite en Rick Minnesma, Sissy Steenstra, Steven Kastro, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En het laatste partij, die pakt het allereerste eerst. En ik denk, die man die ging terug. Maar ze steen ondertussen met 4 meer achter en 6 jaar. En de andere partij, eerste partij, de Twaar Omloop. Partij nummer 1, Remo Bauma, Jorl Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Zijn jongen zit maar Gabi van Popt en Hendrik Koostra. Remo Bauma kwam met 4 meer voor, maar ondertussen is het 4 nummer 2. En de 6 jaar van de Telegraaf, partij nummer 4. Jongen zit maar Gabi van Popt en Hendrik Koostra.

0: Ja, dan heb je George Michael met Careless Whisper en daarvoor The Make Believe My Cry Like Wolves.
1: Ik denk dat de eerste omloop hard voorbij is, Jan. Daarin riep.
2: Nou, dat kun je wel waar zeggen, hoor, want het is inderdaad voorbij. Tour nummer 9. Man of Sweden, Rick Minnes, Jesse Steenstra. Die winnen maar 4 miljoen, afgetekend voor Steven Kast, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijnaar. Dus die man die zit al in de hele finale. Vandaag naar de punt. Jesse Steenstra heeft van My Song in Song en Rick Minnes van 8:08. Dus die man die ging er helemaal voor. Maar ik zit hier even bij een Olympisch kampioen. Jarrit Bersma, wat doe je hier?
3: Ja, we zijn hier op uitnodiging van Johan Tunstra. Van de Hoosmanserie. En

Nou, dat was Jard Bersma, de Olympisch kampioen natuurlijk. Wat een finale werd hij zien, maar die massastart, dat was toch wel geweldig. En dan mag ik er samen even maar praten. We praten wel eens vaker eventjes, dus we kennen hem gewoon al heel lang van het reet erin. Dus het is gewoon heel leuk om hem er even bij te hebben. Maar inderdaad, de twaalfde omloop, die patroon 1 en 4, daar werd de patroon nummer 4, dat is, ik zal even de naam er goed bij pakken. Johan Sippen, Gabia van Pot en Hendrik Koosstra, die zitten 4 om 1 achter. Het Remmel Bauma, Jorn Laris van Beek en Evert Pieter Talsma. En dat is ondertussen 4 om het draaien. En het, Johan Sippen, die had de skinner, zoals ik al. Dus die kinderen, als we speak, kunnen die bijkomen. Dus die slaat er nu eventjes mooi. 4 om het draaien achter, skinner zoals voor. In het patroon van Johan Sippen, Gabia van Pot en Hendrik Koosstra. En Johan Sippen, die slaat nog die bal op. En die brengt, oh, bij Jorn Laris van Beek. En dan... Dan wordt die bal keert terug Koosstra en wordt je 4 is natuurlijk.

0: Ja, Centerfold, wie dat mooi dictator.
1: Ja, wij rijden naar de eerste partij in het Twarde Omloop. Remmel Bauma, Sint-Koostra en het wie jou is, nooit Jan.
2: Ja, en dan pakken het patroon nummer 1 het pot weer op. Die Remmel Bauma, Jord Larsson Beemen en Ewe Pieter Talsman, die pakken de skin en 6. Het werd wel 6-2, maar dat is de stand op dit moment. Fjouwer is een gelijk en 6-2 in het voordeel van patroon nummer 1. Remmel Bauma, Jord Larsson Beemen en Ewe Pieter Talsman. En dan hebben we de patroon 6 en 8. Die ben ik gelijk los daarbinnen. Paul Diester, René de Haan, Lars Pieter Verstraten. Martin Bersma, Hester Postman, Erwin Silstra en daar hing het een skin eerst aan de Telegraaf van Wiet. Dus dat is Martin Bersma in het voordeel van het patroon.

0: New Order, wie dat? Uit de jaren 80 van de vorige eeuw, Blue Monday.
1: Ja, wij gaan gauw even naar de riep, Jan Becker.
2: Ja, want tijdens het top 4 met jou worden voor de partoer nummer 1. Remmel Bouwen, Jordan Larsson Beem en Evert Pieter Talsma. Tjoe Johan Sipma, Gabia van Popt en Hendrik Koostra. Want het was zo gelijk dat Johan Sipma de bal 4 boeten sloeg. En daarmee het vijfde boertje van Remmel Bouwen als je maat naar de Telegraaf komt. De orenpartij zo is nacht Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten, Sint Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Daar is het nou het eerst en zo is voor de partoer voor nummer 8. Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra.
1: Oké, Jan, dan komen wij naar het nice weer. Waarom bij hem? We hebben in het volgende door voetbalsteven erbij. Hè?
0: Zo, en belangrijke wedstrijd, hè?
1: Ja.
0: Die laatste wedstrijd in de finale week van Harlingen Fallatsen naar de. Ja, naar de snuggen. Het is nog steeds een beetje bezig mooi om weekendvoetbal in te starten.
1: Ja, maar ik voor deze klasse? Ik voor de tweede en vierde klasse? Nee, volgens mij net.
0: Ja, ja?
1: Oké, okay, nou,
0: ja, volgens mij wel. Het is voor mij nog net helemaal duidelijk hoe ze het. Maar van wat ik begreep, gaat dat van onkomstzoen in van de A-categorie gewoon.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, wij zijn benieuwd, hè. Wat er
0: ja,
1: komt.
0: We wachten dat mooi.
1: In ieder geval, moeten we deze eerste wedstrijd maar even. Het wordt af dat ze in de derde klas in RTS moeten, denk ik. Af in de vierde klas in Frenzied. Daar komt het eigenlijk op del.
0: Ja. Hè?
1: Dus, ja, nou dan.
0: Erik Sandbergen zullen ze daar wel van op de hoogte houden.
1: Ja, die zit helemaal vol van. Op het veld van Reed Zwart. Dus daar heb je nooit nice leven contact mooi.
0: Ja, neutraal terrein, hè, met dat wat wij zien. Playoffs wedstrijd.
1: De kniepen.
0: Neutraal terrein.
1: De kniepen is
0: het. Hij is eigenlijk nog mazzel, want het kist soms volle vierde. Dus ze mogen het wel helemaal in mijn loord of echt in het midden van loon.
1: Nou ja, dit
0: maar
1: is,
0: de kniepen is op zich nog
1: Eelde komt actief hoor en zij komt in het haas. Ja, ja, nou ja, clear. Dat is,
0: zit
1: zitten we mooi tussenin. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is mooi. Nou, dan hebben we dat volgende woorden wel. En natuurlijk blauw wij bij Jan Baker in de riep. Dat
0: ja,
1: is nog.
0: Zeker bij de heer in hoofdklasse.
1: Ja, gaan we doen.
0: Tot zometeen.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeelt.
0: Goedemiddag en welkom weer naar Oeren van de Siltermiddag. Dit is nou een zo'n juni, noem mij nog steeds. We hebben nog een huid. Nog steeds scherp, ik moet zeggen, huid.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, maar ik ja. Ja, ja.
0: En we gingen dit oeren, we gingen toch samen dit oeren, hebben een keersen en voetbal natuurlijk.
1: Ja.
0: Van een keer wedstrijd van de FC Harlingen. En in Drogdiep natuurlijk een belangrijke wedstrijd, waar ja. In de hoofdklasse.
1: En liever derde heeft maar even Jan Bakker.
2: Ja, de patoeren hier in de Fjouwer, die keert ze nog steeds. Remmel Bouwman, Jord Larsen, Beemend, Evert Pieter Talsman, Sjoa Sipma, Gabia van Popte en Hendrik Koostra. Die mannen, die lijsten, die kwamen Fjouwer om hier achter. Het werd 4 met Fjouwer. Het Fjouwer is niet gelijk. En nu is het 4 met Fjouwer en Fjouwer gelijk in het voordeel van Remmel Bouwman, Jord Larsen, Beemend, Evert Pieter Talsma en 6 en 8. Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraten. Het zijn Matten Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Die weet het eerst van Matten Bersma. Het werd 6 gelijk en het Lars Pieter Verstraten. Geweldige bal van haar boven. Helemaal retour dat in de perk. Daar is het eerste klik. Maar ik wil heel even wachten hier in Drogdiep dat het om je heen. Want ik zie dat het 6 jaar van de Telegraaf ging. Van patroon nummer 1, Remmel Bouwman, Jord Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. 4 voor jou en 6 voor jou van dat patroon. En Johan Sippa die maakt het weer van de opslag. En daar is de focus nu op natuurlijk. Want een hele belangrijke slag. We zien dat Jord Lars van Beem die komt naar voren daar. Die daagt Johan Sippa uit en hij gaat achterin. En dan gaat die bal boeten. En Johan Sipper slaat die bal boeten op 4 en 6 jou. Dus dat betekent dat dat partoer een goede kind. En dat Remmel Bouwman, Jan Larsenbeem en Evert Pieter Talsma trok in naar de hele finale.

0: up, I was down.
1: Ja, dat we came or no surrender. Heerlijk, ja, wat met het nat voetbal denk hè? FC Harlingen.
2: Ja, door wie is de evenwicht van slagen, maar dat hing ineens stevig, hè?
1: Nee, ik ben helemaal niet van slagen. Oh. Ik ken dat langer dan je hoort.
2: Oké.
1: Door rest dat soort dingen altijd blijft voor mij.
2: Door wist, we hebben Jet van Erik van finale op finale op finale. En dit is de grote finale, Erik. Alleen anders dan je dacht.
3: Dit is wel de finale van iets. Meer finales hebben we niet dit seizoen. Want dit is het allerlaatste wedstrijd mogelijk na competitie. Wij voor promotie en de ploeg actief uit Eelde voor tegen degradatie. Ja. En we zijn bij de kniepen, bij Reert Zwart. Dat is de gast hier vandaag. Hartstikke mooi veld, lijkt er mooi bij. Net als het een beetje regent. En ik moet eerlijk zeggen, er is een beetje een afwachtende houding aan beide teams. Maar wij hebben de voorsprong eigenlijk op hun, omdat vorige week moesten zij al een wedstrijd spelen tegen Stadskanaal. En zij moesten een extra wedstrijd spelen en wij niet, omdat wij tweede meer werden. En toen hebben ze gekeken, de hele selectie, maar een deel van de selectie is er geweest en de trainer is er geweest. Dus we hebben een beetje meer zicht op hoe zij spelen en dat soort dingen. Dus dat kunnen we tactisch een beetje tegengas tegengeven. Maar we zijn al bijna 10 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Overigens, dan moet ik eigenlijk met beginnen. En het is, de spelers, zal ik even opnoemen, die in de basis staan. Het is ietsje omzettend, maar de spelers van de basis van de laatste wedstrijd binnen wel gewoon. Nick Keerling op goal. Achterin centraal, Daan Mulder, die normaal ook wel links achter speelt. Maar die werd nou centraal neerzetten samen met Henk Helmers. En aan de rechterkant kennen ze erover. Linkerkant Bas Helfrich. En waarom? Bas is onze snelste man. En dat is de rechtsbuiten van actief is een heel snel jongetje. Daarvoor speelt Jesse Mulder. Een beetje op de safety, zeg maar. En dan is het middenveld. Bestaat verder uit Jort Scheffer aan de linkerkant. En even kijken. Arjen Auto is aan de rechterkant. En daarvoor speelt dan weer Niels Potts op de nummer 10. En uiteindelijk twee spitsen, Remco Sandberg en Mart Beuker. En die jongens moeten het vandaag in ieder geval in basis doen. En nou komt er een mooie peer naar voren toe. Naar de back, die weet niet wat hij ermee doet. Hij komt in de 16, maar komt er toch uit. En hij kan wegwerken. En die bal wordt eigenlijk op het middenveld wegwerkt. Actief is aan de bal. Nou, ze gaat er wat heen en weer. En nou is er een kansje voor actief. Die als je hem haalt, maar hij haalt hem niet. Nee, het gaat achter, dus het is een achterbal voor Nick Teerling. Nou, zo begint de wedstrijd een beetje. En laten we hopen dat het een voorhelling en dat het een hele mooie wedstrijd wordt.
2: Oké, Erik. Ja, ik mis Jurie Bauma als vaste basis.
3: Ja, dat wisselt wel eens. Normaal staat hij achterin centraal met Henk Helmers, maar die zit nu op de bank. En daarvoor in de plaats is op de bek Bas Helfrich komen en Daan Mulder centraal samen met Henk Helmers. Dus, maar hij zit op een bank, hij zal ongeveer nog speeltijd krijgen, dat komt wel goed.
2: Ja, ik get het net op, maar ik denk, even roept altijd de vaste basis en vandaar dat ik ship hem naar binnen.
3: Ja.
2: No? Ja, we kennen zo langzamerhand FC Harlingen, dus dan heet dat.
3: Ja, natuurlijk. Je bent ook fan een beetje, toch? Of niet?
2: Ja, zeker. Zeker. De laatste wedstrijd, dat is toch bij u zien in uitzending best, denk ik, dus op zondag. Dus wat dat betreft.
3: Ja. Ik krijg volgend jaar wel minder spreektijd, denk ik.
2: Nou, krijg zeker minder spreektijd. 2 minuten, hooguit. Ja,
3: daar hebben we wel over dan.
2: Oké, we horen straks.
3: Tot zo. Hoi.

0: Army of Lovers, Crucified. Wij gaan even naar de riep, naar de Heerenhofplaats, waar Jan Bakker voor u zit. Jan.
1: Ja, de twaalf partijen, het twaalf omloop, Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten, Sim Matten, Bersma, Hessel Pasma en Erwin Soestra. Het laatste toer komen 12 minuten voor. En dan wordt het skeerde size van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Onder andere twee geweldige boppenslagen van uit het achterperk van Lars Pieter van Straten. En dan is het Paul Dijkstra die een setbal pleest en daarmee is het je spul ongelijk.

0: Cruzo, hoe je dat mooi. California.
1: Ja, wij gaan even naar het veld van Riet Zwart in de Kniepen. De Harlingentje actief. Knoepen. Ja, binnen dan wat supporters van Harlingen mooi. Of is hetzelfde?
2: Ja, zeker.
1: Nee, busje of drie?
2: Van tevoren aan mij, ze vroegen van tevoren. Nee, we zijn niet met bussen gaan. Dat is hier een katje niet.
1: Okay.
2: Want hij zei, we moeten gewoon ons eigen ding wat we altijd doen. Ja. Maar er zijn een soort auto's er binnen. Nou, ik denk wel een kleine 100 man per
1: buurt.
2: Zeggen zo welkom.
1: Best genoeg.
2: En zoveel mogelijk even. Ik had een wethouder in de auto vandaag. Dus allemaal auto met toten binnen ook om. En gewoon de supporters die er altijd binnen hebben. Altijd wel een grote fanbase van 40 man of zo.
1: Ja.
2: Dus nee, het is zelf druk en actief is wel met een bus kom. Dus nou is er een actie van Jort. Die kan er één op één maken. Dit gaat hij. Ja, hij gaat net te laat. Ja, probeert nog een keer een speler van. Hij gaat er langs. Hij gaat naar de achterlijn. Oeh, dan is hij net. Hey, jammer. Hij gaat net over de achterlijn. Hij had twee man had hij passeerd. Hij doolde twee man in de achterlijn, maar hij ging net een tikje te hard over. Ja, richting achterlijn, waardoor de bal achter is gevallen. Dus het is hetzelfde. Het is ook een lekker temperatuurtje. Het veld lijkt er redelijk goed bij. Het ziet er heel groen uit. Het is veel niet vergeeld door de laatste weken. Het is hobbelig, een beetje hobbelig. En het is wel in ons voordeel, denk ik. Want wij spelen op echt gras in onze thuiswedstrijden. En actief die speelt altijd op kunstgras. Maar nou is het actief die eruit komt. Het is echt een goede spits. Die heeft al twee keer best wel gevaarlijk geweest. Maar goed, Nick Teerling is natuurlijk een goede keeper. Dus je hebt één keer een goede redding verricht. En de tweede keer was de Scott die ongeveer een metertje naast ging. Nou is het een hoge bal. En voor Nick Teerling geen probleem. Het is, als ik het met zeggen, het is een beetje een evenwicht. Maar als ik het toch objectief moet kijken, dan is actief ietsje makkelijker in het voetbal dan Harlingen. Dus ze tikken de bal ietsje makkelijker rond. Veel gevaar komt er dan ook weer niet uit. Maar het is nog niet echt dat kansen komen van beide partijen. Behalve die ene bal van de spits van actief. Nou is de lange bal vandaan richting Remco. En Remco die kan hem denk ik wel halen. Ja, die kan hem halen. Hij haalt de achterlijn. Hij gaat naar de 16e. Daar staat Bart. Ja, jammer. Hij kan er net niet goed bij. Maar jongens, je moet er aansluiten dan. Dat is jammer. Want als Jort was aansloten, dan had hij hem gewoon kunnen hebben. En nu zit de bal zit nog steeds voor Harlingen en het is een corner voor Harlingen. Nou, dat is mooi, want dat is de eerste echte aanval van Harlingen wat ergens op leek. En het is nu de 20e minuut. Ik sta een beetje onder die klok, maar ik heb horloge exact 2 uur begonnen. Het is een Engelstalige, Engels sprekende scheidsrechter moet ik zeggen. Hij heet Botescu. Nou, mooie internationale naam. Dat is ook wel leuk natuurlijk met deze na-competitiewedstrijden dat het zowel grensrechters binnen van de neutrale en van de KNVB als een scheidsrechter uiteraard altijd. Nou, de corner is nom en de corner gaat, die gaat naar Henk Helmers en Henk Helmers die kopt op over de goal. Dus het is een klein mogelijkheidje kansje, maar geen goal. En we binnen nou de 22e minuut en nog steeds 0-0.
1: Oké.
0: Okay. Nou, best wel hard in de gaten, Erik. Of daar was het in de gaten, Farus. Ja. Zo moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ik hou het in de gaten.
1: Daar was de houten met dood.
2: Als er al wat kan appjes sturen of zo. Of
1: ja, is best Erik. Ja, zullen maar even.
0: Wij weten niet wat te vinden, Erik. Ja. We bellen wel.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Ik denk dat wij even naar de Riep gaan, Steven.
0: Ja, lidder dat wel. Nou, Jan Bakker bij de Hinhoofdgassen daar. Ben je fit?
3: Ja, dan moest je mee wachten, want de keten kwam langs. Ja, dat vind ik
1: ook. Oh ja.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk.
1: Ja. Zou die Erik langs komen? Nee.
3: Weet het net. Ik denk dat die vreemd zit, komt erin. Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Spullen Gliek en Sois Vjouwen van Matten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Zielstra. Is het Paul Dijkstra die de bal boet slacht en daarmee treinen waar achterkomt? De patoeren noemen het Njogen Menno van Zwieten, Rick Minnesma, Cisse Steenstra. Steen het noemen omdat ze Njogen het zien wien in de eerste omloop. Die maat het zou opnemen in het patoer van Raymond Bauma, Jorn Lars van Beem en Ewit Pieter Talsma. Die man binnen net op het veld, want die heeft natuurlijk krek een drege partijkeert. Maar Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Cisse Steenstra. Ik denk dat die man nog 10 minuten inslaan, dus die binnen wel klaar voor.

0: Ja, R.E.M. Everybody Hurts.
1: Wij gaan gauw in Droriep, Jan Bakker.
2: Dat vind ik wel mooie muziek.
1: Ja, wij ik.
2: Ja, vind ik het
1: zo. We krijgen juist nog wel steeds mooiere muziek, Jan, hè?
0: Er komt heel wat om.
1: Ja,
2: Raccoon heb ik nog net draaid.
1: Nee, komt ik wel. We zitten er net voorbij, hè?
2: Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten. Ze komen achter te staan. Hè? Rummer Fjouw, Rummer Twaatje en Martin Bersma, Hessel Postman, Erwin Zielstra. Wie krijgt een kweerslag van het patour van het perkie de Haan en Lars Pieter van Straten? Die zwaren ervoor dat de patour nummer 8, Martin Bersma, op de Fjouw, Rummer Twaatje komen. En dan, als ze deze partij winnen, dan staan ze natuurlijk in die finale. En dan maken ze in hier van de patour nummer 9, Menno Versieten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra, half nummer 1, Remmel Bouwme, Jord Lars van Beem en Ewit Pieter Talsma, die binnen kreklos.

0: Ja, die Prince Purple Rain, waar Graeme naar de herenhoofdklasse werd. Jan Bakker van de City, zo riep Jan.
1: Ja, Sanje Nacht, die hek ik me bijpraten. Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straat, Jim Patoer nummer 8, Maarten Bersma, Hessel Pasman, Erwin Sielstra, Fjouwer nummer 2 is het er in het voordeel van de Patoer nummer 8 en die had de Fjouwer 2 ik al een telegraaf. Maar de hele finale, Patoer nummer 9, Menno van Swieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, die maakt het opnemen, Jean Remmel Bouwme, Jorn Lars van Beem en Ewit Pieter Talsma. En het laatste perk, het perk van Jorn Lars van Beem en Ewit Pieter Talsma, die tikken de ene bal met de andere bal boven van Menno van Swieten. Dat betekent dat het Patoer al met Skinner eerst voorsteert en Skinner Fjouwer. Heerlijk.
0: Ja, maar je neemt wat moeite uit om Erik Sandbergen te bereiken.
2: Laatste,
0: in de kniepen slecht bereikt.
2: Laatste keer, ja, dat zit wel. De kniepen, ja, daar luidt het mooi. Ja. Nou, Erik, brand los. Ja. 1-0, 2-0, 3-0.
3: Je hebt mij de schuld. Je hebt mij de schuld. Ja.
0: Nee, we joegen de knieper de schuld, hè?
2: De knieper kreeg de schuld, hè?
3: Ja, het is nog steeds 0-0 voor iedereen die lust het 35e minuut. Dus het was net even een penibele situatie voor het goal van Hallingen. Voor het goal van Hallingen. Actief was even 5 minuten en goed bezig was. Maar nu was het een mooie actie, een voorzet van Remco in de 16. En Mart torent hoog boven de restuut. En hij kopte maar net over. Net een 30 centimeter over de lat. Dus de keeper had hem nooit gehad. Dus dat is eigenlijk de eerste echte grote kans van Hallingen naar die corner van de eerste keer dat ik er binnenkwam bij hem. Voor de rest is het nog steeds niet een hele open wedstrijd. Het is een beetje een middenveldwedstrijd. Veel houden en keren, veel slidingen. Dat kan wel lekker op dit veld, want het is een mooi veld om slidingen te doen. Vanwege die regen ook die net voor de wedstrijd was. Maar veel balverlies aan beide kanten ook, moet ik zeggen hoor. En nu is het Arjen Oudhuizen die bal krijgt van Niels Pot. Zo halverwege op de rechterkant op het middenveld. Jesse Mulder die probeert hem te geven aan Kenzie erover. Maar die is te hard. En Kenzie erover die komt als back. Dat hebben we ook afgesproken. Dat doen we wel vaker, de backs. Zowel Bas Helfrich op de linkerkant als Kenzie erover op de rechterkant. Hey, die komen dan helemaal over. Die gaan er helemaal voorbij. En dat is op zich wel een wapen. Alleen dan moet die paas natuurlijk wel goed komen. Want anders loop je het kompers voor niks. Dus, en dat gebeurde nu. Maar nou is het een ingooi voor actief. Moet even kijken wie neemt de ingooi. Nou, dat nummer 11 neemt de ingooi daar. Op het middenveld is dat. Dus dat duurt even. Ja, ingooi is genomen. En nou kan actief weer proberen het spel te maken. Het is niet zo dat ik nou denk dat het een wereldploeg is. Het is wel zo, ze hebben een JO19 die speelt voor mijn hoofdklasse. Maar gehoord hebben. En dat kan wel zien aan een paar jonge jongens dat die wel wend binnen om goed te spelen. Die staan ook meestal wel goed. Maar het is vergelijkbaar qua leeftijd met het team. En nou is het George Keffer die een beetje onnodig balverlies leidt. Want die wil een speler omspelen. En die hapte niet. En er was een actie voor actief. Maar hij herstelt zichzelf goed. En we krijgen een ingooi. En die stuurt hij naar Maat Beuker. Maar Maat Beuker die paast hem terug op Bjork. Maar die paast hem verkeerd. Waardoor het een ingooi voor actief wordt. Nou, zo is het een beetje hotse-knotse voetbal op het middenveld op dit moment. Nog niet echt heel veel kansen van beide kanten. Ik denk als je echt aan kansen denkt. Is het een 1-1 of 1-1 in kansen. Voor beide ploegen. Maar wij binnen eigenlijk in afwachting op de snelheid van onze jongens van voorin. Dat die daar echt even met een mooie counter en een lange bal iets kunnen doen. En nu is het Remco Sandbergen die bal krijgt op het middenveld. En het is een ingooi. Een ingooi voor actief. Dus Remco kijkt een beetje verbouwereerd van hoe kan dat nou. Maar dat is wel wat ik al zei. Neutrale grensrechters, neutrale scheidsrechter uiteraard. Maar ook neutrale grensrechters. Dat is wel mooi. Daar kunnen we ook niks van zeggen. Dat het thuis vlag is binnen of zo. Dus het is Hallingen wat nu op middenveld. Dat is een mooie 1-2'tje. Jort Scheffer heeft nou gaat speler 1, speler 2 voorbij. Gaat die speler 3 voorbij. En net 1 te veel. Ja, nou, hij krijgt hem toch nog bij Remco Sandberg. Remco Sandberg die gaat nu op weg naar de 16. Hij ziet Bas Helfrich. Bas Helfrich die geeft hem terug aan. dinges. En nou is het een hensbal van Remco Sandberg. Oh, dat is wel jammer, want hij werd eigenlijk tegen de bal aanduwd. Maar goed, een hensbal voor Remco Sandberg. Het was echt mogelijkheid en kans, want er waren vier man van Hallingen waren in de 16. En ja, nou is het een vrije trap voor actief. Nou ja, zo keutelt de wedstrijd wel wat deur. En het is nu... ik loop even naar de klok toe, dat ik het echt op schil weet. Want ik loop er even naartoe, man. Volgens mij is het de 40ste minuut. En kijk of ik de lead heb. Nou ja, hij staat op 14.37, maar hij staat gewoon op 10. Dus het zal de 40ste minuut wezen. En dan nog 5 minuten en verder is er niet heel veel gebeurd. Dus nog 5 minuten, jongens. En dan hoop ik dat we nog, nog een goaltje de rust in kunnen.
0: We houden het in de gaten, Erik. Of we houden het in de gaten in ieder geval.
3: Ja, ja.
0: Het is van plaatsje Cressip. We proberen het nog een keer uit. Sweet goodbyes. Mm.

0: Crescent without three goodbyes. We geven er eventjes naar de heer. In hoofdklasse van Jan Bakker van UZ. Jan.
1: Ja, inderdaad. En daar is de partij tussen 6 en 8 aan tagen uit. Maarten Bersman die wint. Mooi Hessel Pasman. Erwin Sielstra. Mooi 5 om 12. Hier dus zit er nogal in voor. Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. En dan zullen we naar de hele finale. Patoen nummer 9. Menno van Zieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Die keert zich in Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. En die laatste, Evert Pieter Talsma, die is hier in eerst voorsprong en 6 fjouwer. En dan slaat Remmel Bauma op. Het perp van Jesse Steenstra en Rick en Menno van Zieten. En Rick Minnesma, wie er even draait. Jesse Steenstra voorin, die kijkt de bal en die veegt hem naar de boven. Maar daar heb je Evert Pieter Talsma, die er geweldig weer rondstoeg. Daar maar het spul onder de telegraaf kreeg. Maar dan werd er even het nog vet tapen van Menno van Zieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Want in no time, hij pakt het eerst en schinnen fjouwer. Dus 12 meer in het voordeel van Patoer nummer 1. En 4 van Patoer nummer 9. Menno van Zieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra.

0: Ryan Adams, When You're Gone.
1: Waar ging gauw naar je? De kniepenta. Erik Sandberg.
2: Ja. Het slotakkoord is voor Hallingen nog wel 0-0, maar de laatste vijf minuten is het Hallingen die heel erg aan het drukken is. Mooie corner net en nou, mooie aanval, maar het is nou net actief hier die eruit komt. Maar nou, denk ik wel vijf minuten balbezit voor Hallingen met een aantal doelrijpe kansjes. Dus ja, laten we hopen. Ik dacht net voor rust, ik pak ze hem er even met, maar net nog niet. En nou is het even gevaarlijk, want nou is het nou is er niks aan de hand, want het is een lange bal van actief. En maar onze keeper Hetten, maar je hoort het fluitje misschien wel. Ja. Het is nou rust, het is nou, het klopt precies, 45, 46e minuut. Rust 0-0 en niet een goede wedstrijd. Misschien wat spanning erop voor beide partijen, maar ook niet dat ik denk van nou, dit is een mogelijke wedstrijd voor Hallingen. We spelen tegen een ploeg die veel en veel beter is. Absoluut niet zelfs, want als wij even iets slimmer spelen, iets beter die ballen de paas aankomen, dan is er niks aan de hand. Dus laten we hopen dat de tweede helft voor Hallingen is.
1: Erik, en bij Gliekspel, wat wordt dat? Gliek penalty schiet dan weer eerst verlenging?
2: Nee, dan is verlenging en daarna nog penalty. Dus ze hebben geen licht hier, dus we moeten nog wel even voor licht klaar
1: hebben. Oké, wij blijven erbij. Bedankt, tot straks.
2: Ja, oké. Okay. Hoi.

0: Simply Red Without, mooi fairground. Wij gingen klikken even naar de riep naar de heer in hoofdklasse, Jan Bakker.
1: Ja, werd ik de laatste keer vertelde dat de partoer noemen nu ook een Menno Versieden, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra een spul achterkwamen als je Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. En dat toen niet een oor vet tapen waren. Nou, dat het blikken die, want de partoer van Remmel Bouwman zit ondertussen met traaien met twee achter. Ze pakken wel een fjouw twee in het eerst, maar dat ging was een verschrikkelijke hut. Boppenslagen van Tjesse Steenstra, die even een ruilen wie in pet, die de opslag hebben overnaam van Menno Versieden. Dus dat weer eigenlijk een one-man show van Tjesse Steenstra. En dus je nou dat Jorn Lars van Beem die bal kweeënslaat, dat betekent dat het hier fjouwelijk wordt in punten. En traaien we twee in het voordeel van Menno Versieden, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra.

0: Ja, dat is Lily Allen bij de Ziltermiddag. Not Fair. Wij gaan weer even naar de hele finales bij de hoofdklasse. Jan Bakker.
1: Ja, wat ik je vertelde, dat Menno van Sweet en Rick Minnes met Jesse Steenster een mooi gang door de trein eerst gang. Ze stien de spul achter, trein met waar komen ze voor. En dan wordt het saus geliek. En dan maakt Menno van Sweet opslaan. En die brengt diep achter bij Ewit Pieter Tosma. En die hier een van de mooiste boppenslagen tot nood dat die Guild Sjoen heeft. Daar is de mooiste trein eerst geliek. Maar datzelfde patoer van Remmel Baume, Jordan Lars van Beem en Ewit Pieter Tosma. Die pakken nou ook de saus, of tenminste die kraaien de saus. Vooral boetenslagen van Menno van Sweet. Is het nou zo dat Menno van Sweet de bal oerjoen heeft op onwijzen van Rick? Jesse Steenstra. En die moeten proberen de verschillen beperkt te houden. Want ze steken wel saus wel achter. Maar Traai is natuurlijk. Jesse Steenstra, hij brengt door die bal nooit beperkt. Een platte bal en een hele streep van de bal. En dan komt de keerste alleen bij de middenlijn. Dus dat is het wat nota wel even zien. Man, Traai is natuurlijk. En saus klaar in het voordeel van Remmel Baume, Jordan Lars van Beem en Ewit Pieter Tosma.
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja, dat die Lost Frequencies, mooi. Are You With Me? En daarmee ben je aankomen om het einde van 12 uur van de Siltermiddag. Ben je natuurlijk zo meteen wel weer om. Mooie naai uur, hè?
1: Hebben
0: we hier nog? Oh. Ja, dan hebben we helaas geen tijd.
2: Dat wordt hem net meer,
0: snel even naar de reclamebadskipjes. Die gaan we zo meteen weer heel snel naar de riet natuurlijk. Ja. Maar de heer Hofgassader. Voor nu dus even naar de reclamebadskipjes. Ben je zo meteen weer om. Mooie 2 uur van de Siltermiddag.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal-Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga.

0: Ja, welkom weer bij de Siltermiddag op deze 9 zon juni. Zoals beloofd, geven wij Gliek doorriep naar de herenfinale van de herenhoofdklasse. Dus toen traai je eerst een Gliek, zoals Gliek, Jan.
1: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan met ze steeds eraf slaan. En nu hebben we een discussie bij de veerpeel dat ik vlakbij zit. Ik ga de slag net zoen. Maar op die traai eerst een Gliek en zoals Gliek. Ze steeds eraf slaat op. En die slaat die bal boet. En dan gaat het publiek hier achter het woord van noem maar eerst in Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beemen en Evert Pieter Talsma. Want natuurlijk hebben men nog gezien en Rick Minnesma en Tjesse Steens. Volgens mij alles doen dit seizoen. Tjesse Song en Song, Rick 8-8. En dan wil het publiek wel wat oorzien natuurlijk. Die gunnen dat die man, Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beemen en Evert Pieter Talsma van harte natuurlijk. Maar die staan nu enkel maar Fjouwer met draaien voor. En Fjouwer gelijk, dus het is een hele mooie pad.

0: Ja, dat is de Sister Sledge, My Lost in Music. Wij gaan even naar de herenhoofdklasse bij Jan Bakker van Ruzet.
1: Ja, Raymond Bouwman, die meeste kijk op de size, het perk. En daarmee komt het partoer van de partoernummer Jorgen Men of Versuite, Rick Management, Jesse Steenstra op jouw eerste klik. En wat is dit een leuke partij om te zien? Want nu is het Jord Lars van Beem die de bal vier boven slaat. De bal opslaat tot Jesse Steenstra. Helemaal net zo'n een makkelijke bal. Maar Jord Lars die stapt eronder en die heeft de hand al omheen van die bal door de boven heen geeft. Want die hier een goed intonatie dat hij een goed rekken hier. Daarmee komt het partoer van Raymond Bouwman, Jord Lars van Beem en Ewe Pieter Talsma op jouw 2 punten en jouw eerste klik.
2: Maar ze hebben wel van je.

0: Like in Gleek, nooit drone riep. Want die respond, zo is het Jan.
1: Ja, voor jou is het een leuke. Het is een prachtige partij om te zien. Er gebeurt van alles. Er gebeurt ook een heel soort net goed. Maar nog niet weer Rick Minnes, die de bal achteruit. Vanuit het achterperk waar vier bompen sloeg en daar de Sajl Lieke een telegraaf krijgt. Dat betekent dat Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsman die Sajl hien. En dan is het Jorn Lars van Beem die de opslag oorneemt van Remmel Bouwman. En hij neemt die oorloop en dus gooit die bal voor. Dus dat betekent dat per toer Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra dan toch maar vier om een fjouwe voorkomt.
0: Goh, het is krek zijn Jan, dat wij krek een plaatje van Raccoon kleest in hebben.
1: Wat ben je prachtige mensen.

0: Ja, nou zo'n prachtplaat van Raccoon. Kun je maar met één verslag jouw schakelen? Jan Bakker, kom maar in.
1: Ja, dankjewel jongens. Het is Man of Sweet en Rick Minnis van Jesse Steenstra die op matchpoint staan. Ze zijn 6-2 voor en 4-4 jaar. En Jesse Steenstra die maakt een keertje verdediging van een meter op zingen. En dan weet die bal achter. Nee, Jan Lars van Beem, die kan rikken. Die maakt echt springen en de hoorn omheen. Dan is hij wel 3 meter haast, denk ik, de loft in. Maar die hoorn en die kan die bal krek voorbij slaan. Daarmee wordt het je 4-4 jaar en 6-4. Dus Raymond Bouwman, Jan Lars van Beem en Edith Piet Talsman, ze leven nog steeds. Wat hier die man een mooie kans. Wat hier Jan Lars van Beem een kans op die side leek om die bal de perk in te jagen. En heb je te voorzichtig. En daar komt die bal voor. En dan komen ze om 4 uur achter. Nou is Jesse Steenstra niet op naai op slaan, maat. Rick Minnis, hij zit op kribbels bij de boven. En hij brengt de bal weg bij Jan Lars van Beem. En die maakt weg Rick. En dan is Jesse Steenstra niet bij de... Nee, twaalf staat de bal keren in, dus net weer omslaan in. En is het Reense Pieter Heemstra, de Gould Old Reense Pieter Heemstra, die tegen dus het werk van de skierstrecht gewoon om het. En die gedecineerd zou die komt die keer te lezen. En is het Raymond Bouwman of Jordan Lars van Beem? Nee, Jordan Lars van Beem die brengt die bal van Raymond Bouwman. Dus dat betekent dat Jordan Lars net opslaan gaat, maar dat Raymond Bouwman deze bal opslaan gaat. 4 van de vier achter en 6 van de achter. Steen die man achter, dus ze steen gewoon op het deer. En wat hingen ze een kans, wat hingen ze een mooie verschil in het begin van de partij. Wat wien ze goed en wat vooral ik even Pieter Talsma die hier zo mooi te kiezen dat de boven. Hoe is het Raymond Bouwman die bal afslaan brengt. En dan brengt de bal bij zijn eerste steen en die bal die get boeten. Dat betekent dat Raymond Bouwman, Jan Lars van Beem en even Pieter Talsma de tweede prijs maar de hoefde niet meer kennen. En dat men of verschieten. Rick Minnesma, het eerste Steenstra, haast in de finale komen zien het oren favoriete partoer, Martin Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra. En nemen wij even een kwartier 20 minuten pauze.
0: Ja, best Jan, wij houden het hier in gaat natuurlijk. Oh, daar heeft ook gelijk Erik Sandbergen aan de lijn. Hopelijk zit hij gelijk onder varken. Ja, Erik, doe je eerst maar. Ja, wij moeten natuurlijk even schakelen. Nou, haast in actief.
2: Ja, penalty. Oh, geweldig. Nou, daar komt ie.
3: We hebben live in uitzending, Erik.
0: Een panel, Erik? Goh,
2: we live?
3: Ja, we zijn live.
0: Perfecte moment, Erik.
2: Aanval van Hallingen en Remco schiet hem tegen een speler aan. En met de hand, iedereen signaal omhoog. En de scheidsrechter die neemt dat over en die geeft een penalty. Dus, de scheidsrechter naar de grensrechter. En die zei misschien het was niet zo. Dus dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want hij geeft een penalty, maar het kan best wezen dat die grensrechter het nou tegenhoudt. Dus iedereen erbij en allemaal in afwachting natuurlijk. Het is wel een spannend momentje, want het ziet mooi bezig dat we natuurlijk een penalty zullen krijgen. Maar hij geeft geeft de penalty wel. Hij geeft de penalty. Dus dat is hartstikke mooi. Dus Remco Sandberg zal achter die penalty staan. Dat doet hij meestal. Dus hij kan zich nou even legendarisch maken. Laten we hopen dat hij hem pakt. Bal de neerleidt. Even goed ervoor staan, want ik wil hem zelf ook even goed zien natuurlijk. Keeper wordt even Reperman aan de keeper van blijf op de lijn staan en doe dat. Dus een spannend moment voor FC Harlingen. Voor de aanvoerder Remco Sandberg. Hij zegt dat het neemt een tier er wel voor, dat het is wel jammer dat het zo lang duurt. Nou, hij schrijft naar de fluit. Aanloop wordt genomen. En ja, hij gaat erin. Hij gaat via de keeper, maar hij gaat erin op de 1-0 voor FC Harlingen. Het is niet de allerbeste penalty, maar goed in het hoekje. En dan werkt het ook. Dus 1-0 Harlingen in de, wat is het, 10e, 12e minuut, denk ik, zoiets. Geweldig.
3: Ja, hij is de champagne, hij is kast in, Erik.
2: Ja, die zit wel achter in de auto.
3: Ja, dat dacht ik al.
2: Die haal ik nog niet.
0: Heerlijk objectief verslag, jou best ook altijd, Erik.
3: Ja. Nou ja. Hij ziet het, Erik, dus dat komt goed uit. Hij is het goed voor in. Hij heeft goed oefenen vroeger.
2: Het is mooi als het maar gebeurt. Het is niet mooi allemaal, zo'n trick. Als het maar gebeurt. Nou, 1-0. Wat ik heb gezegd, is zelf. Er komt niet voor in deze wedstrijd, denk ik. Dus, maar goed, dat is des te mooi dat we nou voor staan. Dus, alleen.
3: Nou. Wij komen straks bij de weer om.
2: Jo, oké.
0: Ja, haast daar dus. Ikino Fortune actief. Wij schakelen een perfect moment. Hè? Dat koe krek al, hè?
3: Ja, goed regelen, hè? Maar
0: ja, perfect. Die ja. Let gewoon eventjes
3: Ja.
0: Even onbepaald.
3: En dan was het dat, ja, het zal wel naar jou worden, denk ik, dat die finale begint.
0: Ja, zo'n 20 minuutjes, dus we hadden het in de gaten.
3: Dat is ongeveer jou.
0: We hebben natuurlijk Giving is focussen op die wedstrijd van Haas en actief. Ik heb nog een beetje verplaatsen tussen te draaien. Via dat absoluut net. En dit is Bruno Mars, my treasure.

0: Ja, heerlijk kwad swingplaatsje van Bruno Mars, Treasure.
1: Ja, dan geven wij Gauwen nou haast af te meten. Naar de kniepen daar, hè?
2: Ja, naar de kniepen.
1: Harlingen 1 of voor?
2: Ja,
1: uw objectieve verslagjouwer is bezig, Erik, dat komt goed.
2: Ik lees wel met.
1: Ja, dan lees met, ja. Ja,
2: maar...
1: Waar ik?
2: Ja, nou 1-0. En na de penalty, 10 minuten toe bezig. Maar het was een hele vieze gemeene overtreding op Remco Sandberg. Die had eigenlijk 3-4 minuten met verzorging op het veld leidt. Dus daarna is er nog niet heel veel gebeurd. Maar de allereerste aanval na die vrije trap. Want dat was natuurlijk een gele kaart en een vrije trap. Was Gleek een aanval voor Hallingen. En aan de rechterkant Arjen Oudhuizen. Die kreeg die bal mooi met. Die geeft hem voor tweede paal. En daar stond... Daar stond Mart. En Mart, die kon er mooi bij. Alleen die kon het net niet goed onder controle krijgen. Want anders had hij eigenlijk de 2-0 op zijn slot had. Maar 1-0. En dan moet er wat gebeuren. De wedstrijd moet nu open worden. Actief moet nu aan de gang. Dus dat betekent ook dat er ruimte komt achterin. Dus het maakt voor de wedstrijd is het leuker. En vooralsnog staan we voor. En het is, ik zou zeggen, dat is een hele knappe actie van Actief. Die zelfs... Klaas heel vliegend, dus echt heel snel voorbij loopt. En hij schiet hem keihard in de korte hoek. Maar het was Nick Teerling die heel goed erbij stond. En klem vast had. En de bal is Gleek naar voren peert. En nu is het op de helft van Hallingen wel probeert activeren een nieuwe aanval te zoeken. Dus het is wel, het begint wel beter te lopen bij Actief nu. Dus gelukkig Daan Mulder is als wij. Bas, heb mij horen. Is het Mart Beuken die een lange bal krijgt en tussen twee man in probeert die bal te veroveren. Maar Bas is natuurlijk Mart is niet de allersnelste. Maar hij had het toch heel stevig, maar hij heeft de bal wel verloren. En nou is het Actief wat weer op de rechterkant weer naar voren kan. Die snelle linksbuiten van Actief. Maar het is een ingooi, want Bas Helfries die... die is ook snel en die maakt er een ingooi van voor Actief. En zo ongeveer op de 16 van FC Hallingen, van de kant van FC Hallingen. Dus het is in één keer een wedstrijd worden. Het is nou al veel leuker dan de hele eerste helft met elkaar. Maar vooralsnog staan we natuurlijk mooi voor. Kijk, we zijn 3:05 weer begonnen. Dus het is nou, we zijn nu 20 minuutjes onderweg in de tweede helft. En even kijken, ingooien, wat een lange ingooi wordt genomen. En nou is het... Jongen, ik zou zeggen, actief claimt een penalty dat iemand achteruit trokken werd, maar dat de scheidsrechter gaat er niet in met. Trouwens een heel goed fluitende scheidsrechter. Die eerst zelf, je merkt hem bijna niet. Ik wist dat we elke week zo'n scheidsrechter hadden, want deze is heel kort. Die pakte die grensrechter er ook even bij, van even horen wat die grensrechter ervan vond. Maar hij zei, ik heb het heel goed zien, die penalty is een penalty, het was hensbal. Dus vandaar dat uiteindelijk de penalty gegeven is. Maar nou is het Hallingen wat weer kan. Maar nou is het Kenzie erover, die laat de kaas van het brood eten. En laat die bal eigenlijk heel makkelijk over de zijlijn gaan. En waardoor het Actief weer een ingooi heeft. Het is een beetje druk van Actief op dit moment. Wel op eigen helft zitten ze nu. Zo, ik denk weer over de lange bal mee. Ze proberen toch voetballend op te lossen. Maar nou is het... Even kijken, is het... Bas, Kemper... Nee. Het is... Arjen Oudhuizen die probeert die bal te krijgen. Het is Mart Beuken die bal op Arjen Oudhuizen kreeg. Maar het was net niet hard genoeg. Maar Hallingen heeft de bal bezit. Hallingen heeft de bal bezit op het middenveld. Het is nu Jesse Mulder die bal aan... Even kijken aan Jos Scheffer geeft helemaal aan de linkerkant, linksbuiten. Jos Scheffer probeert hem 1-op-1. Dat is Jos Scheffer zijn dingetje ook een beetje 1-op-1 een actie te doen. Maar lukt niet, maar bal zijkant, ingooi Hallingen. Deze nemen we nog even met jongens, ingooi Hallingen. Even Bas Helfries die neemt die ingooi, die kan ver ingooien. Dat doet hij ook en naar Mart Beuken. Mart Beuken krijgt hem op de 16 en hij houdt hem lekker voor zich. Maar het is twee verdedigers heeft hij op zijn beerlig. Nou, even kijken wat hij ermee kan. Maar... hij kent hem op de achterlijn nu. Hij probeert er een corner van te maken. Dat moet niet echt, maar het is, hij probeert hem in de sessie te krijgen. Maar hij heeft nergens op nog een nieuwe ingooi. Nou, als het goed is jongens, nemen we deze ook nog even met. Ingooi zo halverwege de helft van Actief. Weer Bas Helfried die ingooi neemt aan de linkerkant van het veld. En even kijken, hij zoekt waarschijnlijk wel weer Mart Beuken. Ja, Mart Beuken werd zocht. En Mart Beuken die kopt hem door, maar te ver. En daardoor gaat die bal naar de keeper. Is het een keeper uittrap. En nou, zo hebben we 25 minuten verder, denk ik. En het is nog steeds 1-0 voor Haarlem.
0: Beste Erik, wij komen zo meteen wel bij die. Waarom? Ja, wat heeft natuurlijk Freek Broeks net dus nog een verslag op Stuart Hart.
1: Ja.
0: Hoe het laatste Liep Nijs. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk om uit te nemen, dus we zullen hem naar lusten.
3: Goedemiddag, Philip Frun. Hier ben ik weer met het verslag van het vierlap van Oude Wieke. Trouwe Wieke heb ik geen wedstrijdhand en juist weer het lap in het huidskip. Ja, daar vind ik wat bijzonderheden. We hebben wat wetter, ja, en de promotiedegradatie. Ja, en dat we wel even weten. Want ja, ze willen al heel graag in de hoge klasse blijven of eventueel promoveren. Ja, het wetter dat hier wel even een inbreukje op een heel soort ding. Want vaak moest de wedstrijd even stilzetten worden, omdat de polsen dan te wierd waren. Ja, en dat wordt dan gevaarlijk om te springen, want dan glijdt je niet naar beneden. En dat is net de bedoeling. Maar we hebben er wel een heel programma van maatje kennen. Ze hebben in je finale sprongen, net door een kin. En nou, dat weet ik net erg, want ja, de wedstrijd werd toch in principe al hebt. Ja, ik krijg de laatste tijd wel vaak even wat vragen over Gern. Waarom heeft hij schoon on? Of waarom heeft hij aan beide kanten een fietsenbond eromheen? Nou, Gern heeft het laatst van de hakken. En dan, om dat wat in goede baan te leiden, heeft hij schoon on die. En die heeft er een makker en mooie fietsband. En ja, daar springt hij mooi om ervoor te zorgen dat hij zijn hakken wat ontlasten kan. Maar Germin net de eerste, ja, die het maar schoon nog springt. Want Nat Brandsma, die had het ook een heel skof dient. Dus ja, het is net bijzonder, maar ja, een heel soort dog wordt net en het valt dus wel op. Ja, goed, nou even waarom naar de wedstrijd. Ja, ik begin met de vrouwje. Ja, dan weer het Marit van der Wal. Die voeten dadelijk maar in 60 meter 66. Ja, nou, een beetje de wedstrijd de eerste sprong. Want er was niet een van de vrouwje die daar aan tak kwam. Het was nog wel Sigrid Bok, maar die maar 15:43. En Hanneke West, het mooie 15 meter 69, die de, nou ja, morgen ging naar de finale. Alleen nog Marit van der Wal, die meldde haar af van de finale, werd door Radzanne Bouwstra van Reduzum, maar hij 14 meter zontje, als tweede de finale in koor. Ja, daar verhoorde dus niks van de stand. Marit die won daar dus mooi 16 meter en 66 centimeter. En bij de famkes, wie het Nina van Vliet van Burgum, die te mooi 13 meter 20 derde. De doortitel pakte. Maar het weer eigenlijk Janne Galema, die tredde het waard, mooi haar 12 meter 25. Ja, die hier de grootste profijt van alles. Want wat gebeurde er? Ja, een Hieke Vogel, die springt in de tredde klas. Die is herintraind in verbonden haar blessure van vorig jaar. Ja, die leapt een afstand en dat hier Hieke net in. Ja, en daardoor komt Janne in het leidershirt te springen de volgende wedstrijd. Ja, en dan heb je De junioren, ja, de junioren, maar de wie in die sprong echt lekker uit. En dat weer Riemer Sielstra, het broerke van Michiel Sielstra. Hij weer de eerste die een PS sprong die daar, van joggetje meter 40, daar waar hij twadde. Het weer Sietse Leffert, die van joggetje meter 62, daar de doortitel pakte. En Alke Jan Hilderda, die waar daar tredde, maar 8 meter, 30 centimeter. Ja, Ik heb even zien naar het totaal hoeveel uitslagen dat er op met mennen. En er worden in totaal 144 sprongen worden in. En van die 144 winnen er 46 die net meetbaar winnen. Terug boeten de sector of wiert of aanmeld. Ja, dus dat hier wel invloed op waar blijkbaar. Maar goed, we gaan even terug naar de heren, maar de malie. Ja, en daar weer het. Germ dat mooi en dan wint Germ ik zo'n jaar steeds. Het wie ik zag. Germ die won weer, maar 20 meter en 22 centimeter. En Bouke de Jong, ja, op zijn tussenkomers, ja, die noteerde 20 meter en zo'n centimeter en waar dat twadde. De tweede winnaar van Michiel Sielstra, maar een joggetje meter en 24 centimeter. Ja, en dan ging het door de promotiedegradatie. Promotiedegradatie. Ja, bij de famkes, ja, daar komt Hieke uit de tweede klas en Hieke naar de topklasse daar. Hier is een maat, die komt van de tweede naar de eerste klas. En we hebben bij de jongens, hebben we Tijmen Verkij, die het in de topklasse staat, die probeert mooi. En bij de junioren ben er twee naaien bij kwam. En dat wie Ate Kaatstra en Dure de Jong. En bij de vrouwen komen er ook twee bij. En dat zijn twee vrouwen van de Vereniging Wezen, Femke Brouwer en Jelske Terpstra, het zusje van. Ja, en bij de Malie, ja, daar is Sietse Ketelaar. Ja, die doet het bij de mixklasse heel goed. Ja, en dat blijkt nou ook wel. Want hij heeft al zo'n mooie afstand gezien dat hij volgende week in de topklasse mooi springen mooi. Ja, en dan gaan we even naar het gevolg van wat we komende weken hebben. Wij komende weken hebben wij wazen in Drielsterlepperij om zo'n uur jongens. En sneun, ja, dan hebben we in Burgum, de Ilke Scarion Memorial. Dan leppen de daaikampioenen voor de wikselprijs. En dat is een bronzen snor. En ja, dat is een mooie titel om die pakken te kennen. Dus leppen ze dogen hun best. En ik zet er volgende week een verslag van dan. En naar Jerry en Bol, waar de Ilke Scarion Memorial won had.
0: Ja, dat die Veer Broekstra natuurlijk, ja, verhoudt in de gaten. Hebben die bronzen snor wint. Ja. Hij zult u volgende week vertellen. Wat je nou gliek?
1: Nou, is objectieve verslagjouwer werd.
0: Hele objectieve verslagjouwer.
1: Op de kniep, in de kniepen. Erik, kom maar.
2: Ja, nou, goed nieuws. 2-0.
1: 2-0.
0: Poeh. Dus,
2: ja, in de, ik denk in de 23e minuut of zo, ik weet niet precies.
1: Dan moest wel een beetje preciezer wezen, hè? Hey.
2: Ja,
0: dat is de wachtje bij ons vandaag,
2: ja.
0: Erik.
2: Ja. Hier hangt een klok en die hangt helemaal om de hoeken door bomen. Dus,
1: Nou, dus, dan klimst even niet zijn been. Dan klimt Steven in zijn boom en dan shirt even hoe letter het is.
2: Ja. Ik zal die goal even vertellen. Ja. Hele mooie aanvallen in de 16. Uiteindelijk kwam hij bij Arjen Oudhuis. Arjen Oudhuis kapt en draait even eentje. En die schiet hem geweldig in het hoekje in. Dus een hele mooie goal. En nu is het een hele open wedstrijd. Want ja, actief Mut natuurlijk. Nou, een paar wissels binnenwees van actief. Ook een beetje van Hallingen. Jorrit Skeffer is druk voor Nick Hogeveen. Nou, dat is eigenlijk ook een mooi snel mansje dat. Dus. Dat is in principe is dat een hele logische wissel ook. En ja, als het goed is, krijgt Hallingen natuurlijk nu best wel veel ruimte. Want ja, actief moet. En die moet natuurlijk ook verband spelen achterin. En dat is natuurlijk in het voordeel van onze snelle spitsen. Nou, het maakt niet de allersnelste. Ik denk dat Mart straks ook gewisseld wordt. Want die doet de tweede helft wel heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat die straks wel door Jano Attema gewisseld wordt. Maar dat, daar ga ik dus niet over. Ik zie wel dat er wat beweging is op de bank. Maar goed, dan hebben we nog andere snelle jongens. We hebben Nick Hogeveen een snelle jongen. Remco Sandberg kan dat. Arjen Oudhuizen kan dat. Dus laten we hopen dat het. Het is een schot van actief in één keer. Zo, van nu niks. Vierde keeperpaal wordt hij tot corner bombardeerd. Dus ja, het blijft natuurlijk altijd wel voetballen. Het kan zomaar in een minuutje kan er weer een goal vallen. Dus een corner voor actief. Volgens mij is dat zelfs de eerste corner voor actief. Sowieso, van de tweede helft. En voor mij eerste helft heeft het ook een had. Dus even kijken wat daar gebeurt. Lange mannen van actief die gaan allemaal naar voren. Er gaan heel veel lijnen naar voren. Er staan maar twee man op de helft van actief zelf. En daar staat Mark Beuken staat erbij en Remco Sandberg staan erbij. Dus mocht deze corner op niks uitraken, dan komt er een snelle bal. Nee, Mark Beuken die wordt nou naar achteren gehaald, want dat is natuurlijk een lange man. Die moet een van die lange spitsen even verdedigen. Dat is ook groot. Dan is alleen Remco Sandberg staat hier op de middenlijn. Nou, daar even wat zij door de scheidsrechter. Want ze maken even wat oorlog in het 16 meter gebied. Of bij het doelgebied van de keeper. Hij gaat omhoog. Hij gaat. Ah, geweldig. Nick Teerling, jongen. Nick Teerling. Hij knalt. Want de corner was goed nog. Maar Nick Teerling die knalt die bal met zijn vuist helemaal tot de andere kant, zijkant. Dus het is een ingooi voor actief. Geweldige actie van Nick Teerling, die trouwens sowieso hele mooie katachtige reddingen heeft de laatste weken. Dus dat is wel lekker als je zo'n goede keeper op je hebt. En nou is het, ja, niks te zeggen. De bal gaat via een speler van actief, gaat hij via een speler van Hallingen. Keuzelt hij in de hoek, maar hij was op tiert, Nick. Dus de bal is wel gelijk in het veld gebracht, maar en niet goed. Dat was de eerste eigenlijk niet zo'n goede actie van Nick Teerling, dat hij die bal eigenlijk aan de tegenstander geeft. Maar nu is het niet meer zo actief wezen, want nou is het toch geven twee keer die bal heel snel geven aan de tegenstander. Ja, we moeten die spelers niet laten voetballen, want dat kunnen ze wel. Hoor. Ze kunnen wel voetballen, die jongens van Ilde. Gaat aan de buitenkant. Links buiten probeert om Kenzie eroverheen te gaan. Dat lukt hem ook. En het is Daan Mulder die bal torpedeert. En die ramt die bal naar de zijkant en ingooit voor actief. Nou is het toch actief wat de druk zet op Hallingen. En het is, even kijken. Het is 4:05. Ik ben niet zo heel. We zijn 32 minuten onderweg of zo. Het is denk ik nog een. Laten we zeggen, het is nog een kwartiertje met wissels erbij. Zal het nog een kwartiertje wezen. En nou is het de bal aan. Jesse Mulder die geeft die bal aan Mart Beuken. Mart Beuken die wordt door twee mannen een beetje wegduwd. En ik denk die bal gaat over de zijlijn, maar we krijgen dus ingooi wel mee. En het is een. Er wordt geklapt. Dat betekent dat. Ja, nou wat ik al zei, Mart Beuken gaat eruit. Dat was zijn laatste laatste ding ook. Matt Beuken gaat eruit en Jarno Atema komt ervoor in de plaats. Nou, dat is een spits voor een spits. Dus dat is prima. Jarno Atema die kan goed koppen ook. Dus als er een hoge bal komt, dan kan hij het ook. En Jarno Atema kan hetzelfde wat Matt Beuken ook. Die kan die bal een beetje bij hem houden. En laten we hopen dat hij... Ja, de hensbal. Hé, hey, dat is wel wat. Die 16 die krijgt die bal heel raar op zijn weerlig. En dan krijgt hij nog gele kaart ook. Hij ziet die bal tegenhouden, maar hij komt via zijn arm. En de grensrechter die eigenlijk net... Die vlacht wel en die zei... Dit is wel een hensbal. Het is een hensbal en die bal is ongeveer vrije trap. Nou, wat zou ik zeggen? 30 meter van de... Het is wel 40, 50 meter van de goal. Dus dat wordt een indraaier, eerste of tweede paal. Arjen Oudhuizen gaat hem nemen. Even kijken, er zijn niet heel veel jongens bij de goal. Het is Jarno, het is Nick, het is Remco. Arjen gaat inmiddels 10 meter naar voren met die... hij fluit. Ja, nou is het een hele mooie 1-op-1. En Kentje erover. Oh jongen, Kentje erover geeft hem heel mooi terug. Want Arjen die geeft hem via een nieuw spot. Tikken ze hem naar buiten toe en Kenzie erover. Die komt uit zijn bek helemaal achteren en die geeft hem vanaf de achterlijn heel mooi voor. Alleen de verdediger kan hem heel mooi wegkappen vlak voordat Nick Hogeveen er wat mee komt. Dus een ingooi voor Hallingen aan de linkerkant van het veld. En dan is het uiteraard Bas Helfrich die verre ingooi probeert te halen. En die probeert denk ik Jarno Atema te bereiken. Nou, hij probeert Remco Sandberg te bereiken. Nou, dat lukt hem niet, want er een speler van actief die kopt hem weg. Maar kennen ze hem ook? Nee, die kan hem ook niet wegkrijgen. En nou is het nog steeds op de achtlijn. Nee, jammer. Dan is Bas Helfrich, die zou hem aan Nick Hogeveen tikken. Maar die tikt hem iets te hard, waardoor het een achterbal is. Keeperbal, dus een uittrap voor doeltrap voor actief. Met nog, wat zal het wezen? Nog een 10 minuten te spelen of zo, denk ik. Zoiets zal het wel wezen. Dus jongens, het ziet er steeds beter uit.
0: Je komt steeds dichter bij je promotie, Erik.
2: Wat spreek ik me als ze dat wezen, jongens.
0: Ja. Maar het is er net z'n vier, hè? Net te vroeg juichen, Erik.
1: Ik kan een minuut anders, hè, zo'n krek al.
2: Ja,
1: no? Kijk ook door. Wij pakken eerst een stukje muziek.

0: Ja, dat vind je Imagine Dragons, mooi, Wrecked.
1: Ja, wij gaan gauw naar de kniepen. Het stond 2-0, Erik.
2: Ja, het staat nog steeds 2-0. En het is nou blessurebehandeling van Bas Helfrich. Die werd over de voeten lopen. Maar goed, dus krijgt ze de floten niet voor. Want die zei, nee, het is gewoon de bal raken. Maar hij heeft er toch wel last van. Want hij leidt al 2 minuten op een kant. Maar nu staat hij omhoog. En hier Katje is trainer tevens verzorger. En die kan hem natuurlijk even tactisch even wat doen. Maar het ziet er niet goed uit. Want hij loopt hinkepinkt. Dus hij kan denk ik niet meer verder voetballen. Niet verder voetballen. Dus dat is wel kut. Nou komt er een corner van actief. Even dat tent, jongens. Ja, dat is goed. En dan hebben we Nick. Nee, kieken. Oh, jongens, come on. Goed zo. Er is niks aan de hand. Ik zou zeggen, Niels Pot die doet die bal weg. Maar het is een corner voor actief. Tweede corner. Die gaat nu die 4 corners op rij hebben ze gekregen. Ze zijn echt aan het drukken. Maar er moet niet 2-1 worden. Hoor. Het is een spannende paar minuten nog. Daar heb ik geen zin in. Maar nou is weer een corner. En we kijken, die gaat naast. En dan is het weer een corner. Hij gaat toch via een speler van Hallingen. Weer een corner voor actief. Het vijfde corner achter elkaar in de tweede helft. Dus wissel. Bas Helfrich kan niet meer verder. Nou ja, die heeft echt een fantastische wedstrijd geleverd. Dus, en nou is het, even kijken. Volgens mij Niels Atema, denk ik, die erin komt. Ja, Niels Atema die erin komt. Hoedje van Jarno Atema. Dus, die met de laatste 5 minuten, denk ik, want het is nou 4:15, maar we hebben 4 over begonnen. 5 minuten en wat blessurebehandelingen. Dus ik denk dat het nog wel 6-7 minuten voetbal wordt. Nou, daar zat de keeper naast, maar de kop, maar dat ging net over. Er was nog geen 3 centimeter over de. Maar ja, dit geluk mee ook af en toe hebben. Waardoor we nu een keepersbal hebben. Ik zou zeggen, Nick, neem je tijd. Neem even je tijd. Ga even rustig doen. Probeer een minuutje te pakken. Nou, een minuutje mag natuurlijk niet. Maar in ieder geval, peer die bal dan maar wel naar voren. Probeer het niet. Want achterin lukt het allemaal niet zo goed meer. Dus probeer die bal naar voren te peeren zo ver mogelijk. En kijken of we Jarno of Rico kunnen benaderen. Dus hij zei het van jongens, ga maar naar voren. En hij kan ver trappen. Nou, dat raad. Maar het is Remco Sommer die bal krijgt. En die geeft van de zijkant. Naar Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen die... Die probeert hem bij Jarno te krijgen, maar dat lukt niet. En dan gaat het de laatste man van actief die probeert naar voren te gaan. Maar het is Jarno, het is weer Arjen Oudhuis die bal heeft. En het is nu, kom op jongens, het is te makkelijk nu. Het is te makkelijk wat er nu gebeurt, want Niels Pot moet even iets feller reageren. Maar nu is het Nick Hogeveen. Nick Hogeveen heeft die bal. En nu is het Remco Sander. Remco Sander gaat ervoor. En hij kan naar Jarno Atema. Jarno Atema, hij kan het doen, maar hij kan ook zelf. Ja, jammer. Remco Sander, die zag Jarno Atema. Die tikt hem heel mooi met links. En vierde keeper gaat hier zeiken. Dat was bijna een zekere goal. Maar dat was een fantastische aanval. Jammer dat Jarno net niet kon maken. Maar in ieder geval weer een corner. Dat scheelt ook weer een minuutje. Het is, kijken, het is nou, wat is het jongens? 13:40 of zo. Dus, doe maar even alles rustig met die corners, toch? Ja, het is voor de radio misschien niet zo leuk, maar ik vind het wel lekker dat we even wat rustig aan doen nu. Dus, achtergrondmuziekje mag mij ook nog. Het is Arjen Oudhuizen die voor die corner gaat staan. Het is 3 man. Die gaat nu daarvoor. Na de eerste paal, nee, het is te makkelijk die corner. Het is een in de hand van de keeper. Dus verre trap voor de keeper. En het is Hallingen wat die bal kan overnemen. En het is Hallingen wat die bal, die kan er niks mee. Remco probeert die bal bij Jan van de Kamer. Ze moeten die bal even hier in de ploeg houden. Dat is wat makkelijker wezen. Want dan heet het wat makkelijker gewoon. Want als wij die bal bezitten hebben, dan kunnen die anders in, maar er niks met. En nou proberen ze ook een lange bal te doen. En die gaat nergens naartoe. Het is de keeper die bal. En die kijken, alle respect. Ja, hij wacht even tot de spits naar hem toe komt. Hij heeft de bal in de handen, Nick Teerling. Nou, het is ja, bijna zeggen, dan moet het toch wel bijna klaar zijn. Een lange peer naar voren, naar Nick Hogeveen. Maar die redt het niet. Hij heeft hem dus in de Rino. Dat waait best wel een beetje stevig. En dat is een mooie actie van Jesse Mulder. Die bal heeft. Nou, dat is een vrije trap op het middenveld. Niet spannend verder. Daar mag je een vrije trap nemen. Maar hij moet even terug, die vrije trap. Nee, hij mag hem daar toch winnen. Nou, dan moet hem denken. Hij staat helemaal vrij voor de keeper, jongens. Goed zo. Het is Henk Helmers die bal opteert heeft. En Henk Helmers heeft die bal. En die kan er wat met. Dus Daan Mulder die bal aan Jarno Atema geeft. Jarno Atema probeert die bal bij je te houden. Ja, hoe hij dat helemaal wegduwt, Jano, of de Kent. Maar goed, het is niks aan de hand, dus dat is prima. Nou is het een terugspeelbal op de keeper van Actief. En de bal die gaat naar de rechtsbuiten van Actief. Maar ja, uiteindelijk is het liefst op het middenveld. En dus, ja, die is Daan Mulder. Daan Mulder die snapt het, die met even vellen, jongens. En nou is hij Jesse Mulder. Daar speelt hem op zijn broer Jesse. Nou is Arjen Oudhuizen, die keert de bal naar voren. Naar Remco Sander. Remco Sander is, ja, die zal ook wel iets helder wezen. Hij heeft al aardig wat meters lopen. Maar die kan hem eroverheen krijgen. Die geeft hem, oh jongens, die geeft hem terug. Maar hij houdt balbezit. Ja, hij houdt balbezit. Het is een ingooi voor Harlingen. Nou, dat is weer een half minuutje die je even in buiten kan houden. En zo tikken de minuutjes wel voorbij. Maar je zou zeggen, jongens, het kan niet heel lang meer duren. Ja. Ik denk nog een minuut of 2-3. Dus, en dan hebben we gewoon de derde klas, jongens. Dan eindigen we het hele zondag tijdperk van FC Harlingen. En dan eindigen we het met een winst en een promotie naar de derde klas. Dat zou toch fantastisch wezen. En dan hebben we straks dik feest in de kantine in Harlingen. Want ja, dat hebben de jongens wel verdiend na zo'n mooi seizoen. Maar zover ben we nog niet, Ik moet het niet te hard zeggen, want dat we de goden verzoeken. Maar de keeper van Actief, die is toekeven kwiet. Die zal die bal een peer geven. En uiteindelijk gaat die bal naar zijkant, naar de bosjes. En is het op eigen helft is een ingooi van Niels Atterman. Niels Atterman mag die ingooi nemen. En even kijken, die neemt ook even tijd. Gaat hij naar een speler van ons? Ja, hij gaat naar een speler van ons, de kopbal. Nou, die kan er niet heel veel met. En, ja, jongens, we moeten even tandjes op elkaar nog. Heel eventjes.

0: mij hoor, Jesse Mulder, die bal... Mariano Atema is dat ongelukkig in zijn acties nog. Want hij wil dat bal verliezen en dat moet eigenlijk niet. Want je moet die bal daarvoor houden. Nou is die rechtsbuiten die zo snel is. En we hebben natuurlijk de snelle van ons, is er niet meer. Die is er nu en nou is het... we kijken, kent hij erover die de bal weg kan trappen. En nou is het... we kijken... Niels Pot, die vrije trapje meekrijgt. Ik zou zeggen, hij fluit af. Maar hij fluit nog steeds niet af, jongens. Want dat mag aan mij wel gebeuren nu inmiddels. Want ik ben er wel klaar met. Zeg maar, ik ben er klaar voor. Zo moet ik het uitzeggen. Als... Ja, er komt een mooie bal. Oh, Nick Teerling kan alleen op het goal. Hij speelde net hoor. Net ver voor hem. Wat jammer. Ik had het die jongen zeker, jongen, die Nick Teerling. Hij is geweldig, was het wezen. Hij kwam heel mooi voor de speler iets. En nou goed, het is net een balletje, net te hard. En nou is het, Nielsje Pot. Nielsje Pot die geeft die bal aan Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen die geeft die bal, die laat die bal lekker overgaan. Die denkt van het is een ingooi voor Hallingen. Dus dat is heel slim zien. En het is een ingooi voor Hallingen. Het is Kenji erover. Mag die ingooi nemen. Nou, neem de tijd even. Het kan al lang, niet zo lang meer duren, jongens. Het is nu 5 voor. Is het nu 5 voor? Ja, bijna 5 voor. Dus, maar we hebben te veel balverlies, jongens. Er zit veel balverlies erin. Als we dat nog even goed uitspelen, dan wordt het... Ja, lekker Niels Pot. Niels Pot weet wat een noorder is. En die heeft die balbezit, maar wij houden het balbezit niet. Maar het is een achterbal, dus de keeper mag hem niet nemen. Maar dat zit toch een van de laatste dingen wezen, wat mij betreft... Dat is kruis, dus hij kijkt er niet op zijn klokje, dus dat is wel weer jammer. Maar het is. Het is een kopbal van Jesse. Maar het is. Vrije trap. Oh, ik denk weer, hij fluit af, maar het is een vrije trap voor actief. Op het middenveld is ook al snel genomen, uiteraard is dat snel genomen, de lijn moet er echt aan de gang. Maar je zou zeggen, dat kan toch niet meer fout gaan nu, jongens. Het is een. Die snelle weer rechtsbuiten is echt wel snel, hoor. Dat zie je nu niet, Bas weg is. Zie je nu dat hij weg is. En het is een hele mooie actie van, Niels, Niels Atema. Die met een sliding de bal tot ingooi weet te bewerken. Dus het is het weer vanaf het middenveld met actief weer proberen eroverheen te gaan. En nou jongens, ze met er niet op 4 deur. En dat is die zonde wezen natuurlijk, voor de apotheose. Kopbal, ja, actief brengt hem in. Kopbal voor van Daan Mulder en het is, het is gelukkig. Het is, ik zou zeggen, het is een speler van actief die hem naar de spits brengt, maar de spits laat hem over zijn voeten heen glijden. Nee, actief is het ook kwijt. En nou zit Jano Atema die rimt. Jano Atema heeft rimte, die kan naar Remco spelen. Remco speelt en het is Kenji erover die bal op Nick Hogeveen krijgt. Alleen ja, Nick Hogeveen die moet hem te moeilijk aannemen. Maar nou is het, actief. Wat toch wel heel ver weg kan gaan. Maar Nick Hogeveen die loopt mee. Die is natuurlijk nog fris. Die slaat erin op en die geeft een sliding. Waardoor die jongens helemaal weer terugmutten. En nou is het afgelopen. En hebben wij gewonnen. En dan ben je in de derde klas. Het is fantastisch, jongens. Het is... Een werkelijk en geweldige apotheose. Tijdperk zondag FC Hallingen is voorbij. En wij gaan nu verder op de zaterdag in de derde klas.
1: Ja, voorzitter. Dat is mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Voorzitter ben ik blij. Als fan van FC Hallingen ben ik blij. Dat is geweldig.
1: Gefeliciteerd. En tot volgend jaar in die 2 minuten, hè, op zaterdag.
0: Ja. Ja. Wij zijn langer dan 2 minuten. Zijn dat
1: wel. Ja. Nou, wij zullen die missen, Erik.
0: Piet van de Pommel wat minder.
1: Die van de Polken wat minder. Ja. Wij zullen die missen. Ja. Bedankt, hè. Voor deze jaren. En succes.
0: En
1: met feestje.
0: Dank
1: je wel, Erik.
0: Oké. Yo, dankjewel, man. Hoi.
2: Wat een... Ik wil even schakelen maar Jan Bakker.
1: Ja, Jan.
2: Wil jij kijken eens even dat die finale daar begint?
3: Ja, die is opgekomen. Het betoeren 8 en 9 die binnen los. Matten Bersma, Hessel Pasma, Erwin Zielstra. Het zijn Menno van Zuiten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En ik zou krijgen dat Rick ik alles woon hier, maar dat is natuurlijk net weer. Want vorige week, toen het sinds het boel bij René de Haan even bij, toen weer uitnodiging. Dus daar weer ik er net bij. Dus ik heb ergens een foutje maken, maar misschien dat iemand even nooit zien kennen. We zijn hier los inderdaad. Schien of jou hing het er onder Telegraaf. Verder op toe nog een Menno van Zuiten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra.
4: Ja.

0: Ja, dat is die Ronan Keating mooi. Life is a rollercoaster.
1: Ja, dat wie een rollercoaster, hè? FC Harlingen, dat wie een mooi einde even. Hè? Pakken we mooi even mooi aan.
0: En dan hebben we nog een finale te gaan.
1: We hebben nou een finale te gaan. In het volgende uur.
0: In het volgende uur, precies. De finale bij de Heren Hoofdgast. We moeten nog heel even uit voor de reclame. Bij Skipkes. We hebben Samantien weer bij hem. Waarom? Voor het vierde uur van de Siltemiddag. Tot Samantien.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Pieter en Steven Vellinga. Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag, welkom even bij de Siltemiddag. Het is de snoeien zon juni, het zonde uur, of het vierde uur inmiddels werd. Zonde uur,
1: ja.
0: Het vierde uur inmiddels werd. Het is 12 minuten of jouwen. En Tjeroen en mij zit nog steeds in mijn eigen huid. En in Doriep zit natuurlijk Jan Bakker voor ons bij de finale van de Heren Hoofdklasse. Jan.
8: Ja, en er werd het toch wel een beetje drukker wordt op het veld. Ja, heel veel mensen die binnen van het kermis aankomen hier in die finale even te zien. En het is natuurlijk een papierlijke prachtige finale. Ik heb wel eens zijn alle ingrediënten van een prachtig menu ben je aanwezig met mij de menukaart doorsnappen. En dat we in het begin wel wat ziek in, want een triktrak situatie. Traaien jou ook erheen en weg tussen Rick Minnesma en Erwin Sielstra. Maar dat wil je natuurlijk net. Ja. Dan zie je van de boven lees die bal wel. Maar dat die Rick Minnesma net. En dat zwaren we ervoor dat Erwin Sielstra die bal toch naar boven slaan koer. Het is ondertussen eerste league en tweede league. Dus het is een hele leuke pad om het worden. En ja, ik hou even zo vol mogelijk op hechten.
9: Nou, dan heb je dat app. Ik kom erin.

0: We schakelen eventjes naar Jan Bakker vanuit Dronnie.
1: Ja, eerst de Rik en zo is het waar je het voor.
2: Zweten en Rick Minnes, maar het eerste steen staat niet nog op Stasiel. En die brengt die bal achterin bij Erwin en gaat die bal kweer. Gaat die bal boven. Nee, iemand. Iemers had de karmaster hier, die zit naar Espie, die bal is goed boven, dat betekent dat hij 6-4 wordt.

0: Celine Dion with that. Because you love me. We gaan even naar de riep naar de finale van de heren hoofdklasse Jan Bakker.
1: Eerst een keer voor jou, ik heb mij nog verschiet. Een fantastische setbal. En nu luidt er een keer die met Maarten Bijsma verdedigen in de keer. Net meer dan 10 meter. Maarten Bijsma brengt nog die bal naar de perka. En kijkt Jesse Seens, kijkt naar achterin. En Kindy, ja, die scoort hem terug de beide verdedigers in. En zonder stuit kan Maarten Bijsma er net meer bij. Dus dat betekent dat het je 12 minuten wordt voor mij nog verschieten. Rick Minnesma en Jesse Steenstra.

0: Krijg die Earth, Wind and Fire. Let's groove. Wij gaan even naar de finale van de heren hoofdklasse. Jan Bakker.
1: Ja, weet ik zitten zien dat Man of a Suite en Rick Mendes met Jesse Steenstra. Die keert tussen Martin Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra in die finale. Beide hebben ze het noemer aan. Dus daar moet ze profijt van hebben kunnen. En het is ondertussen 12 uur, dat vertelde ik hem. Het wordt een saai van Man of a Suite en Rick Mendes met Jesse Steenstra. Maar dan is het Erwin Sielstra die de bal 4 bappen slaat. En daar moet de saai 12 telegraaf kijkt. En dan moet Jesse Steenstra op een ei opslaan. Saai 12 voor, 12 uur voor. Kinderen het gatje slaan. Hij brengt de bal achter bij Erwin Sielstra en dan wat Rick Mendes maar eronder komen. En die komt eronder en die kan die bal retourneren dat in het perk. Daarmee willen we hier draaien in van Man of Sweden, Rick Mendes maar en Jesse Steenstra.

0: Ja, dat is Wham Moi, Wake Me Up Before You Go Go. Wij gaan naar de finale van de Herenhoofdklasse. Jan Bakker.
1: Man of Sweden, Rick Mindersma en Tjesse Steenstra. Tjim Mattenbergs, maar Hessel Pas, met Erwin Sielstra. Het weer 12 min. Het is ondertussen 3 min. En Tjesse Steenstra krijgt de bal achterin het perk. En dan is het Hessel die de bal weer retourneren kan tot in het perk. En daarmee wordt het hier 6-2. Volgens in het voordeel van Man of Sweden, Rick Mindersma en Tjesse Steenstra. Dus al met al 3 min van het partoer en 6-2. Het ligt wel een beetje op mijn naam te liggen. Daar komt die partij heel hard uit in die finale. Ik hoop net van de meesten die erbij binnen. Het is zo mooi waar. En er zijn van de meesten dat ik een nachtkeer zit. Want dat is het net burg. Die man kent het volle beter. Maar ja, het rent gewoon samen. Maarten Bersma krijgt een bal boeten. En nogmaals dat weer opslaan. 6-2 achter. Draai hem hier achter. En hij brengt die bal voorin. Bij Rick Mindersma. En die raamt die bal boven in de tribune. Dus ja, die je werkmaatje nemen ze daar. Via Romien.

0: Ja, dat die Oasis. Mooi. Wonderwall, waar je in werd naar Doriep. Van de finale van de Heen Hoofdkast. Het ging heel goed. Jan, Fjouwerien.
1: Ja, Fjouwerien is echt waar. Is het in de ondertussen van het eerste steenstrijdje maten. En de Chanel het eerste steenstrijd. Zitbal, jout. Ja, een zitbal. Tussenin bij Hessel Pas en Erwin Sielsen. Die kon er helemaal niks mee uit. Die zei waar. Dat betekent dat het hier al 4-1 wordt. Van Menno Versluiten, Rick Minnesma en Tjersen Steenstra.

0: Wij schakelen eventjes naar Dorip, Jan Bakker.
1: Ja, het is steeds weer een bal achter in je auto en die bal komt bij Erwin Sielstra erbij. En dan is het Rick Minnes, maar die zit op de boven. Dat zie je stappen naar voren en je zit er rechter van de stuit. En dan ramt hij die bal over de voorlijn heen achter de perkline. Dus dat betekent dat er alweer een 1200 telegraaf hangt en dat Jesse Steenster op een naai opslaan mooi. Simaat Menno van Schiet, die gitte voortij, die heeft maar een paar meter van het perk. En nu is het direct minstens wat mij. Vergelijkbare bal. En vergelijkbaar gaat die bal bij Verommel in de nood op de horen hoeken. Helemaal in die chinny kweepelen onhaast. En Erwin Sielstra die doekt in de wal op de tap. Maar die kende net bij. En dan is het inderdaad. Nee, dat is die Hessel. Ja, dat die Hessel inderdaad. En die schopt die bal nog voort. En dat mat natuurlijk net. Maar dat is pure frustratie. Want ze gingen warme 4-1. Steen ze achter. Het zijn dat hele sterke patroon van Jesse Steenstra. Rick Minnesma en Menno van Schiet. Net Jesse, hij is in bloedvorm. Hij heeft nevens u nog maar één bal boet in deze finale. En voorin, achterin, hij kent Joert en al heel lang alles. En dan heette die bal tussenin Hesselbaum. Hesselbaum, zeg ik. Hessel Pasman, die mat rode knibbels. En die heeft de bal hard skraben. Zo wie die bal tussenin. En dat betekent dat er een keertje komt te lezen. Ja, ik kan nog even terugpraten natuurlijk, want maar wat is er nog dan ik heet? Ja, maar het is inderdaad 4-1 en Skinner, Fjouwer, alles in het voordeel van Menno van Schiet, die mooi nu opslaan. Rick Minnes zit er nergens met de boven. Jesse Steenstra die zit ik in het veld, maar die kroept ik naar voren daar. En dus is het op mij. En nu is het Erwin Sielstra, het zit wat min in die scene op de stadion. Dat is wel heel lekker dat die scene erbij is, maar dat beneemt het zicht van Wodders een beetje. Maar nu weet inderdaad weer Erwin Sielstra die 18e per gang is om die bal keer te slaan. En die bal die moest er onderhands verwerken. Dus echt wie die bal die weer werd tussenin. Wat heet die man dat de pik erop in op die krekkel die voor in zijn heen. En dan met de achterin zijn onderhands de bal verwerken. En dan maar we zien wat er gebeurt. Want de keers die loopt op de, ja, die loopt op de middellinie. Dat kind net hoort dat Erwin Sielstra daar op die boven bloot. Want dan heeft Hessel Pasma, dan heeft hij wat rugdekking. Dan kan die die keer wel bij de keerts komen wat er troodraadig. Zil die bal, meestal komt die bal dan wel achterin. Want dan heeft hij natuurlijk zelf de meeste tijd om bij de keerts te komen. Ze zien dat dat nooit gebeurt. Ja, hij bal gaat achterin, maar hij is Hessel broodsteen. Hij gaat dat eerst bij de keerts in, want hij viel hem uit de handen al. Dat die bal net goed ging en dat betekent dat de bal boeten ging. Vier om in en skinnen, sorry, wie hij dat dacht. We gingen van de voren. Tenminste net hopen, want dat is ja, wat we zeiden, dit zijn de beste partouren op papier. En ze mogen het simmelkoren in die finale. Beide keer steen te noemen gaan. Dus beide keer de rust pakt. En ja, het is Menno van Schiet en Raymond Bouwman. Dat hielden ze er ook in. Maar toen hielden wij het idee dat ze in het begin van die hele finale net echt op scherp keersten. Nu is het Martin Bersma. Hij heeft beide mannen van de keers. Een keers van een meter op zien. Martin Bersma, daar moet een ratbal op komen. En wat doet er? Hij brengt die bal voor. 4-1. Skinner Sois, een afgang, een afgang. Ik zie dat ik hier van die man van de microfoon krijg in, want ja, je mag wel meer doen weten natuurlijk. Dus ik studio, ik ren even naar het veld. Had je dat goed vinden?
0: Ja, zeker, zeker.
1: En had je me net goed vinden, dokter?
0: Ja, nee, ik ben niet gang, Jan.
1: Ja, ik zal even zien wie ik als eerste onder mij krijg in. Erwin. Hij is even tijd voor u.
2: Ja, jawel. Ja, dat leer, hè?
1: Goed, hè?
2: Ja, dit ging vierste hut, ja. Ja.
1: Ik net voor het eerst dit seizoen.
2: Nee, dit is nou de derde keer achter hem dat we de vier mensen in zijn aangeven, inderdaad. Dus ja, de eerste zit er dichtbij, vier vrouwen. Nee, de laatste drie potten, dan gaat het, ja, wat zo is vierste hut.
1: Ja. Hoe kan dat? Zijn ze goed of win je wat minder?
2: Ja, nou, ik denk dat wij die 12 omlopen ervoor, denk ik dat wij goed binnen. En had ik hun die omlopen ervoor, denk ik dat ze iets meer fouten hebben. Ja, en dat het nou eigenlijk wat oorsnom is. Wij komen er net lekker in en ja, bij hun gaat het wel zo snel toon. En nou maakt ze eigenlijk geen fouten.
1: Nee. En zijn er eenmaal bouwen, gingen ze er nog ook in?
2: Ja, dat, nou ja, ik dacht dat ze er ook in zoen, dat ik zeg hoe dat verloop van die partij ging. Ja, wat ik zei, toen maken ze ik volle meer fouten. Ja, en nu krijg ik net. Dus dat, ja, dat is dan wel het verschil, denk ik.
1: Is het dan ik dat ze toch zien door het zesde aan de keertje? Dat ze bij je feller binnen dan bij Raymond?
2: Ja, dat zoek ik in. Ja, misschien dat ze nou krijgt iets gebrander binnen. Ja, dat weet ik niet precies. Ik kan natuurlijk de hele partij van hun ik net volgen, maar
1: ik heb niet het idee dat ze nou geconcentreerd winnen.
2: Ja, dat zou kunnen. We hebben ze niet gehad. Die oren omlopen, hebben ze nog wel wat leven. En ja, nu zit er bij hun inderdaad weinig leven in. Ze hebben van mij net een wutje in de zon. En ik net bij de punten die ze vierden. Dus ja, misschien wel, ja.
1: Nou, ze zou het inderdaad. Dat... Hey, er komen betere tijden.
2: Ja, dat hoop ik al. Nou, inderdaad, draaien het waden. En ja, we zijn er alleen maar raak om te zien hun. Dus we zien dat we ze even omdraaien kunnen, ja.
1: Kom, grip. Augustus in de vier.
2: Ja, zei dat, we binnen appetiet. En we hebben natuurlijk al een voorsprong met al die omlopen van de afdeling. En ja, ik hoop dat wij er ook steeds lekker erin komen en meer omlopen draaien. En dan, ja, wat ik zou zien, we zijn even omdraaien kunnen.
1: Hey, Herbert Schiels, ik vind het fantastisch dat jij in de wedstrijd hier. Ja, ondanks de teleurstelling.
2: Ja. Nou ja, de teleurstelling natuurlijk minder dat je er 4-4 nog in en dat je er 4 weers in liggen ook in. Dan is het baalmoment wel even grutten natuurlijk, maar nee, geen dank, joh.
1: Neem een glaasje bier.
2: Dobbe.
1: Hey, Erwin, bedankt.
2: Hey, dat week,
1: ja.
3: Hij ging ongelooflijk goed er in de riep, hoort.
1: Ja. Meestal toch wel even de winnaar. Maar wil je hem nog een winnaar erbij hebben? Of
3: ja, als toch hier al in ons niet als je hem noemt gist, Jan.
1: Ik zal Rick Minnes van je hier vlakbij. Kijk, hier helemaal in het zesde, want collega Rink is ik bij Rick Minnes.
4: Nou, net van, ze krijgen al.
5: Ja, net? Ja.
6: Ja, ik heb net een feestje, jongen.
5: Dank je.
6: Laat de
1: volgende. Dank je
5: wel.
1: Zit hij
5: het
1: al brengen, man?
5: Hey,
1: jongen. Zie, hij staat nu
7: tijd
1: voor
7: u.
5: Mooi,
1: mooi, mooi.
7: Tante. Tante. Nou, dat is mooi, hè? Tante.
3: Topper werd hij zelf genoemd, Jan en Erik, alles.
7: Ja.
1: Ja, ja, ja. Zie je, jongen, lokweeske. Van ja, de verhoring.
5: Ja, net normaal. Wat een, ja. Wat een dooi weer.
1: Ja, ik heb het idee dat je in heel lang loopt minder geconcentreerd bent dan zijn deze man.
5: Ja, nou, dank de eerste taal lopen. Roen het nog net zo heel fantastisch. En de finale is tegen mooiste trein hebben we super sterk aan de start. En,
1: ongelooflijk.
5: Ja, ja.
1: En, wie wil genieten? Van u's dank.
5: Ja, dat loopt wel. Dat loopt wel. Ja. Ja. Wat een mooi weer.
1: Heel nog, mooi. Hij is er nog 8-8?
5: Ja, 8-8, ja. Ja.
1: Bizar. Hey, wat heeft dat voor hier aan het tuten gehad?
5: Wat zo?
1: Was het over die hier aan het tuten
5: had? Ja jongen, dat houdt net op. Ja,
1: ik geniet ervan, hè?
5: Die van je vriendin met het mooiste, hè?
1: Het lekkerst.
5: Ja.
1: Ik geniet ervan, hè?
5: Ja, dank je.
1: Nou, dan ben je hem helemaal bijpraten, hoe tuten en alles. Dus ik zit mijn keel maar wat lekkers. Ik vind ik heb een leuke mini met hem, maar de muziek. En sommige plaatsen weer wat minder dan andere plaatsen. Maar al met al heb ik wel een hele leuke dag.
3: Voor iedereen wat wils, Jan, hè?
7: Ja, tuten en al, hè?
3: Tuten en al.
7: Ja. Ja.
3: Nou. Dank bedankt voor het verslag, hier, Jan.
7: Hey Jan, groeten.
3: Ja, dan hebben wij nog wel even tijd om een plaats te draaien. Ja.
7: Wij moeten natuurlijk nog even Stapleton draaien. Hè? Dat sowieso nog
3: ja,
7: even. Hè?
3: Ja, ja.
7: Ik moet je wel mooi even sturen. Hè?
3: Ja, ja, dat heb ik soms even nodig. Hè? Die sturing
7: ja,
3: vandaag. Sturen.
7: Ja, maar ja, daarom ben ik in high tech.
3: Ja, voordat ik Chris Stapleton draai, komt hier nog even Ryan Paris door, mooi. Dolce Vita.

0: Ja, we saw a silent my runaway train in the foyer and Ryan Paris. Mijn ja. Dolce Vita. We zijn het krijgen over met nog een plaat draaien van Chris Stapleton. Daar ja. krijg ik nog even de tijd voor.
1: Weet je zo krijgen, we zeiden nou hier wel een memorabele hè, qua uitzending
0: ja.
1: bedoel ik.
0: Ja, ja goed, zeker. We hebben een Haas die Haas, ja. actief heel lang 0-0 bleun.
1: Ja.
0: En die komen dan toch even los. En dan was je in 0 redelijk snel aan 2-0 nog.
1: Ja.
0: En even vanavond in de hoofdklasse, ook bijzonder, heel snel. Samaruut, 4-1.
1: Ja, Samaruut. Ja, 4-1. We hebben BIM, wat dat betreft, gauw kleer.
0: Ja, hoe ja, is mogelijk.
1: Ja.
0: Dus dat is, de vierde keer weer op maar van het WK, hè.
1: Wij al.
0: Wij hebben een maatje, een keer weer ja. rustig zitten. Een keer weer mooi wat wedstrijdjes beschen van het opkomende WK. We kennen toons die al. Maar dan de eerste 2 dagen hebben we dan net een geweldige wedstrijd. De pool A en B, daar ben je net heel vrolijk van. Dus
1: ja,
0: ik denk dat we pas het weekend echt beginnen maar wat wedstrijden te zien.
1: Ja, dat was Curaçao, weet je.
0: Ja, die met snijden. En man, ja. Kijk van Nederland, hè. Nederland speelt om 10 uur die snijden, ja. van week snijden. Curaçao speelt om zon, dus dat is ja, een mooie 10.
1: Maar zon hoort een mooie 10, hè.
0: En lekker boven, hè. Fjouwen op woon van Aruba. Ja, dus is een keer zich op, maar Duitsland is in...
1: Ja, had maar klein maatje.
0: Oeh, ja, ja. de borst nat maken.
1: Ja, ja. nou ja, geleerd. We zullen het wel. Het is, zon hoort is mooi 10, 10 uur wordt mij eigenlijk wat te let.
0: Ja, maar ik ken hem.
1: Ja, is de kwartier, ja, 12 uur, ja, 12 uur. Ja.
0: Ik net wat Nederland zelf dan?
1: Nee. Oh. Nee, tolle voor ouder.
0: Belangrijke wedstrijd van ja, pas wachten. Belangrijke wedstrijd, die winnen dan.
1: Ja,
0: nee, heel wat toch.
1: Maar ik, jouw vier woorden van mij, dan ging ik echt in verband. Ja. Oh. Nee, dan draai ik zit me hier wat dan.
0: Geen hart van Oranje?
1: Nou ja, hoor, ja, natuurlijk wel, maar.
0: Van nee. Wout Weghorst.
1: Ja.
0: Dat hij in de laatste minuut.
1: Ja, ja,
0: dat
1: zien ja.
0: de Japanners kind wel een wapen wijzen. Want ja. Benoit van die liedje.
1: Ja,
0: dat
1: ja, die wil het liedje. Nou, ja.
0: Dus dan Wout Weghorst, kind misschien wel een kapgoalsje, maatje. Of Brobby.
1: Brobby, ja, dat misschien. Ik weet het net.
0: Wie gaat hij sowieso in de spits spelen? Gaat hij de paai spelen of gaat hij Malen?
1: Ik denk Malen.
0: Dat zou wel beter zijn.
1: Ja, maar ja, Malen is wel... Meestal is het zijn dingen, zeker een soort. Het,
0: ja.
1: zijn,
0: het is net soort, een top, dat nou, is toch een topspits.
1: Vol alleen, hè? Voor, ja. ja, ik weet het net. Hij,
0: nou ja, ja de paai die leek nog net helemaal fit.
1: Nee, die
0: dus kom. Dan moet je die opgesteld. Of moet je dan misschien toch denken, we gaan Brobby gewoon in de basis komen, Jean. En Malen misschien van nou rugs.
1: Ja, wij gaan daar net over, hè, gelukkig.
0: Nee, kom maar
1: wij kunnen alleen maar...
0: we kunnen wel speculeren, hè.
1: Of 16 miljoen volle, 18 miljoen volle Nederlands binnen. Even te zeik moet een bondscoach, hè, maar via de net.
0: Dus, nee, hij gaat er natuurlijk. Maar we kunnen wel even speculeren. Ja. Misschien dat hij toch Brobby en dan Malen van nou rugs.
1: Ik zou het net willen.
0: Opties, in ieder geval qua spits minder wel...
1: Maakt het me net zo uit wie erin is, had hij me scoort.
0: Ja, no? Maar heb Malen dan net in. Maar in de competitie dan wel.
1: En in je meer, het is dan win je.
0: Ja. No?
1: En een Cruyffiaanse uitspraak.
0: Maar dus, deze boeg ik nog een keer voor een Chris Stapleton.
1: Ja, ja dat doe je sowieso.
0: Dus dat gelijk met wel.
1: Ja.
0: White Horse.
1: Mooi. Die is mooi.

0: Ja, die Linkin Park, maar die Emptiness Machine. En daarvoor jij natuurlijk Chris Stapleton. Maar ja, White Horse.
1: Dat was even een keer voor een huis, hè? Beide nummers draait.
0: Ja, ja, alles wat er met draait. We hebben nog tijd voor nou, een plaatje tuurlijk. Of twaalf, denk tuurlijk. Ik.
1: Ja, zeker.
0: Te beginnen, mooie Phil Collins.
1: Ja, dat is even rustiger, hè?
0: In the Air Tonight.

0: Ja, dat zijn de Rolling Stones, maar Undercover of the Night. En daarvoor, je hebt je, oh, veel kans natuurlijk, maar In the Air Tonight.
1: Ja, nou, dan zitten dus de uitzendingen weer op voor deze mannen.
0: Ja. Ja, in de simmer draaien we nog maar één keer in de maand.
1: Ja.
0: Dus hebben we even een tiertje weer rust. Ja, kijk, wat een bijzondere uitzending. Bij de finale van de Heren Hoofdklasse. En die van de play-offs, hè, van Haas. Die promoveren en dus naar de derde klasse in.
1: Wel eens een keer Harlingen op snoeien. Tenminste wat betreft
0: af en je weet het nooit met weekendvoetbal. Ja, hè. Dat kan natuurlijk altijd zo, maar goed, wacht zo rustig houden.
1: Wij
0: sluiten ouwe en wensen iedereen een fijne snoeien. En tot de volgende keer.
2: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Robert de Graal en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Daipachi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Eenhoorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Het samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

The White Stripes en Seven Nation Army. En dat op aflevering 777 van Brian On Air. En dat op 7 juni. Toeval bestaat niet, maar soms wel. Wat gaan we doen in deze aflevering van Brian On Air? Nou, het cijfer 7 dat gaat een paar keer terugkomen. Waaronder de muziekkeuze uit het keuzepakket. Maar we gaan ook veel andere dingen doen met andere cijfers. Bijvoorbeeld de historische top 3 van 1999, oftewel 27 jaar geleden. Met muziek van onder andere Toybox. En ook drie totaal foute plaatjes vanavond. Leuk lijstje wordt dat. Verder in het volgende uur ook de kleischijf van een Friese artiest. Die zingt een liedje over een populair drankje. Welk drankje dat is, dat hoor je iets na achten bij ons op de radio. Verder dit uur de historische feiten en de verjaardagen. Jouw verzoekjes, die kan je ook doorbellen via 0518 45 1502. Onze WhatsApp doet het niet, dus je moet het even doen via de telefoon of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En het keuzepakket, die komt uit de jaren 70 en de Zero's. She's got-

0: keuzepakket.
1: Keuze nummer 1, Shocking Blue, Venus en Van McCoy en The Hustle. En dit is optie nummer 2.

dat waren Ingrid 2SVO2 en de Kaiser Chiefs Ruby uit de Zero's. Dus welke liedjes wil je in het keuzepakket horen iets na 7:30? De muziek uit de jaren 70 van Shocking Blue en Van McCoy, of die van Ingrid en de Kaiser Chiefs? Je kan dat ook doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian On Air Omroep Zilt. Hebben we het al gehad over muziek uit de jaren 70 trouwens? Nee! Deze komt uit 1973 van Albert Hammond, de Free Electric Band en zometeen Bruno Mars op de radio.

Bruno Mars op Omroep Zeeland, Just The Way You Are. En daarvoor Albert Hammond, de Free Electric Band. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag in het verleden. En dat doen we naar een Nederlandse klassieker van Marcel de Groot. En dat is dan een familielid van Boudewijn de Groot. En het mooie Mag Ik Naar Je Kijken. Zometeen dus de historische wijten van vandaag. En dat is 7 juni.

Marcel de Groot, mag ik naar je kijken op Omroep Zeeland? Brengt de tijd op 10 minuten voor de klok van 7:30. Hoogste tijd om eens te gaan kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden. Op 7 juni 1973 wordt in de provincie Groningen de Eemshaven officieel geopend. De opening hiervan werd verricht door koningin Juliana. Naast deze activiteiten werd ook gevierd dat de haven van Delfzijl op die dag flink werd uitgebreid. Verder speelt het Nederlandse elftal tijdens het WK in 1978 haar tweede groepswedstrijd. Deze wedstrijd tegen Peru eindigde in een 0-0 stand. Wegens een beter doelsaldo dan Schotland overleefde Oranje uiteindelijk de eerste groepsfase. En hoe dat is afgelopen, dat hoor je over een paar weken in dit programma. Verder besluit de Amerikaanse zanger en muzikant Prince in 1993 om zijn artiestennaam aan te passen naar een onuitspreekbaar symbool, later bekend als Love Symbol No. 2. Dit alles na een conflict met zijn platenmaatschappij Warner Brothers Records. Verder is het de 39ste verjaardag van wielrenner Steven Kruiswijk. Zijn beste prestaties waren een vierde plek in de Giro d'Italia en de Ronde van Spanje. En ook een derde plek in het eindklassement van de Tour de France in 2019. Ook model, actrice en presentatrice Gabi Blazer is jarig en zij wordt vandaag 40 jaar. Ze speelde in het verleden in series als Onderweg naar Morgen, Spangas en Goede Tijden, Slechte Tijden. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is de Britse zanger en songwriter, de singer-songwriter George Ezra. Sinds 2014 is hij met enige regelmaat terug te vinden in de top 40. En zijn laatste hit, die dateert al uit 2022, Green Green Grass. En die plaat hoor je vandaag op George zijn 33ste verjaardag.

0: Het eerste verzoekje van vanavond die kwam van Karin. Ze vraagt aan Veen Fontana en de Mindbenders in The Game of Love. Zometeen het regionale nieuws in het kort, maar eerst de nieuwe versie van een Nije Dij. Je kent de klassieken wel opgenomen in het Abel Lentstra Stadion, maar vorig jaar is in een Nije Dij 2.0 opgenomen. Uitgevoerd door De Kast natuurlijk, Elske de Wal en het Noord-Nederlands Orkest. Nu hier op de radio. Tot 9 uur luister je naar Brian On Air.
1: De nacht is voorbij, de zinne is vrij om heeg te keer. Aas werd de dij, de moon is de nij om stil te staan. Het leven wie wrang.

0: De kast Elske de Wal en het Noord-Nederlands Orkest in een Nijedij 2.0. Brengt de tijd op 1 minuut over 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De gemeente Waadhoeken heeft een nieuwe coalitie. ZAM, de gemeentebelangen en het CDA willen komende jaren met inbreng van alle partijen gaan besturen. De partijen schrijven in de plannen voor het komend jaar dat ze de focus op de lange termijn willen leggen. En het coalitieakkoord is grotendeels geschreven op grote lijnen. Meer daarover kan je vinden op omroepbezeeld.nl en in onze Omroep Bezeeld app. En afgelopen week had het terras van het Oud-Hollands restaurant in Midsland bijzonder visite. Namelijk een zwerm bijen vond een tijdelijke hangplek. Inmiddels is de bijenkolonie weggehaald door bijenhouder Klaas Sluiman. Het weghalen van de bijen ging eigenlijk best wel makkelijk. Ik heb ze meegenomen in de emmer, al dus de imker lachend. Meer nieuws dus vind je op omroepzeeld.nl en in onze fantastische Omroepzeeld app. En dan gaan we nu verder met
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeld. Het keuzepakket van Brian On Air. Met deze week muziek uit de jaren 70 als optie nummer 1. Jogging Blue met Venus en Van McCoy met The Hustle. Tegen muziek uit The Zeros, Ingrid, 2S42 en de KFC Chiefs Ruby. En dan gaan we stemmen tellen. Ik begin bij de stem van Anneke. Die ging voor 1. Chris Wijmega ging ook voor 1. Storm, die gaat voor 2 en die zegt, nou, mensen moeten eigenlijk de moderne muziek ook een beetje waarderen. Zit zeker wat in. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Want Wim, die gaat ook voor 1. Riekes gaat voor 1. En Berber gaat voor 1. Dus met 5 tegen 1 stem gaan we vandaag voor de muziek uit de jaren 70.

Van McCoy, The Hustle en daarvoor Shocking Blue, Venus, de winnende liedjes van het keuzepakket van vanavond. Dank voor het stemmen aan Anneke, Chris, Storm, Wim, Riekes en Berber. Volgende week weer een nieuwe editie van het keuzepakket. En nu gaan we even naar de actualiteit. Want morgen begint de 75e editie van het Lanenkaatsen. Wij van Omroep Zeeland zijn erbij woensdag, donderdag en vrijdag tussen 6 en 10 uur 's avonds. Dan hoor je alle verslagen van de wedstrijden op de lanen. En ja, dan moeten we ook maar even een plaatje draaien over het Lanenkaatsen. Dit is Wiebe van Dijk en combo Co Bonnema met Kaatsen op Pelana.

Een graag gehoorde gast tijdens een romantische avond. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Aangevraagd door Bouke. Zometeen ook een zanger met een hele mooie, bijzondere stem. Namelijk Tom Jones. Maar eerst een liedje uit de historische top 3 van 27 jaar geleden, 1999. De top 3 daarvan hoor je zometeen. Maar deze plaat stond op nummertje 20. Blondie, Maria, hier op Omroep Zeeland.

Tom Jones, Help Yourself. Op Omroep Zeeland en daarvoor Blondie, Maria en Tom Jones, die draaien we niet voor niks. Want deze mooie man, deze mooie zanger,

die wordt vandaag 86 jaar. En dat betekent ook tevens het einde van het eerste uur van Brian On Air. Maar niet getreurd, we gaan gewoon nog een uurtje door. Met straks in de historische top 3 lekkere foute muziek. Van onder andere de Benga Boys en nog twee andere foute liedjes. Dat in de historische top 3 van 1999. Straks ook binnen nu en 10 minuten de nieuwe kleinschijf. En jouw verzoekjes die zijn ook nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. Of even doorbellen op 0518 45 1502. We beginnen zometeen met ook een hele leuke foute plaat van de Party Animals. Welke dat is, dat hoor je zometeen na nieuws en reclame van 8 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Eenhoorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Het samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Dat was de debuutsingle van de Party Animals uit 1996. Je hoorde Have You Ever Been Mellow. Stond 1 week bovenaan in de Vaderlandse Top 40. En het voordeel hiervan is dat de speakers van je radio even zijn ontstoft. En we gaan zo meteen nog even vrolijk door met een beetje de beuk erin. Ja, want de kleinschrijver die is niet bepaald rustig, kan ik u vertellen. Wat gaan we doen? Het komende uur in Brian On Air. Straks in de historische top 3 de grootste hits van 27 jaar geleden. Oftewel 1999, met muziek van onder andere de Backstreet Boys. Die komen zo meteen langs. Ook jouw verzoekjes die zijn van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En zoals gezegd, tijd voor de nieuwe kleinschijf. Omroep Zeeland. En die komt deze week van Gaatse Bosma. Afgelopen woensdag verscheen zijn nieuwe single De Hele Boel op Stels. Het is een lekker vrolijk feestliedje met een populair drankje als onderwerp. Het drankje welke je tegenwoordig bij elke bar, club of discotheek wel kan halen. Je hoort de heleboel op zelfs komende week extra vaak voorbij komen hier bij ons op de radio.

Billy Joel, She Always a Woman. En daarvoor Gaatse Bosma, De Hele Boel op Stels. En die plaat die hoor ik komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Zometeen een vrouw met volgens mij maar één hit. I Love You Always Forever. Ik heb het over Donna Lewis. Die hoor je zometeen naar deze plaat van Keane, Silence by the Night.

het even voor je opgezocht. Ze had inderdaad maar één hit, Donna Lewis, I Love You Always Forever uit 1996. Ze maakte nog wel een hit of een liedje met Richard Marx, At the Beginning, maar die plaats kwam niet verder dan de eerste positie in de tipparade. Gaan we verder met een verzoekje. Een verzoekje van niemand minder dan Boukje. Ze vraagt aan Fleetwood Mac en Sarah.

Je hoorde Fleetwood Mac en Zara, aangevraagd door Boukje hier bij Omroep Zilt. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde de afgelopen dagen in onze regio. Waaronder nieuws over het kaatsen. Dat na nieuwe muziek, want ik heb mijn koffertje met nieuwe muziek weer meegenomen. Zoals de volgende plaat, die van Simon Keizer, bekend van Nick en Simon. Zijn nieuwe single heet Wat Moet, Dat Moet.

0: Simon Keizer, wat moet, dat moet. En dan begint de tijd op bijna 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Iris Veldman, Lisanne Scharringa en Zenne Itzardi hebben gisteren drongrijp de eerste nationale titel bij de vrouwen sinds 2005. Heeft bezorgd. Dit in de finale van het EK Dames in Lollum. Ze waren in de finale te sterk voor het patuur van Leeuwarden. Bestaande uit Annette Haan, Ilse Duininga en Marit Zijnstra. De finale die eindigde in een 5-4-6-6 stand. En dan nog andere nieuws uit de Waadhoeken. Want er is een nieuwe coalitie in de gemeente. Het gaat om een coalitie van ZAM, Gemeentebelangen en CDA. Ze willen de komende jaren met inbreng van alle partijen besturen. De partijen schrijven in een plan voor de komende jaren dat ze de focus op de lange termijn willen leggen. En het coalitieakkoord is grotendeels geschreven op grote lijnen. De plannen van de coalitie en meer nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroepzeeland-app. Gaan we verder met de historische top 3. En ik had al gezegd, het zijn vanavond alleen maar foute plaatjes in de historische top 3 van 27 jaar geleden. Namelijk op nummer 1 Toybox, Best Friend. Op nummer 2 de Backstreet Boys, I Want It That Way. En we beginnen met de Benga Boys, We're Going to Ibiza.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.
2: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to

Dat was de grootste hit van precies 27 jaar geleden. Toybox Best Friend. Op nummer 2, de Backstreet Boys, I Want It That Way. En we begonnen met de Benga Boys, We Going To Ibiza. En dat alles in de historische top 3 van 1999. Dan weer tijd voor een verzoekje. Het verzoekje van Riekes, die vraagt aan New Radicals. En you get what you give. Ja, zo werkt dat, hè. Je geeft wat je krijgt en andersom.

De nieuwste telg uit de familie Henstra. Muzikaal zijn ze zeker wel. Opa was Romy, zijn vader Trinus en zijn oom Tjeerd. Ik heb het over de familie Henstra dus. En dit was Klaas met zijn single Jongensdroom. Zometeen muziek van Maroon 5 en Is the Bee Gees. En het leuke is, ik weet niet, ga jij wel eens naar het theater? Ik vind het hartstikke leuk en dan vooral muziek. En ik heb wat kaartjes besteld voor het komende theaterseizoen. Waaronder de coverband van de Bee Gees. Dit zijn ze in het origineel, If I Can't Have You.

0: En tot zover Brian Lonaire voor deze zondag 7 juni. Als laatste plaat hoort hier Maroon 5, She Will Be Loved. Zometeen na het nieuws van 9 uur gaan we natuurlijk bij Omroep Zeeland verder met een nieuw leuk ander programma. Namelijk een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En ik bedank je voor het luisteren naar deze aflevering 777 van Brian On Air. Ik hoop je graag volgende week weer te mogen ontmoeten aan het apparaat. De radioapparaat of de Bluetooth speaker of gewoon je oortjes. Het kan allemaal. Ik ben er volgende week zondag om 7 uur sowieso weer. Fijne avond toch.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ah, fijn dat je bent, beste bluesliefhebber of liefhebster. Het is geweldig dat je weer ingeschakeld hebt, want we hebben heel wat te beluisteren samen. Geniet er maar van, ga ik ook doen. We gaan beginnen met deze Black and Blues. Laten we maar eens beginnen in België. Daar heb ik de afgelopen weken alles wat meer van gedraaid. En daar is ook om gevraagd. Het album Don't Be So Mean. Boogie Beast heette ze. Shake 'em on down. Veel plezier.

Ja, lekker toch? Trouble, no more. Ja, dat zou meer moeten op deze wereld. Bob Corritore en Johnny Rawls waren dat van het album Ernestine Blues. Fijn album en heel traditioneel ook. Maar ja, tradities hoeven niet erg te zijn, toch? Helemaal niet. Chris Bergson. Chris Bergson uit de States, is uit New York volgens mij zelfs. Is een gitarist, houdt van de blues en jazz en geeft ook les in gitaar spelen. Zijn nieuwe cd, ja, die mag er wederom zijn. Het is natuurlijk al een gevierd artiest, die Chris Bergson. Dat nieuwe album, dat heet East River Blues. Ik ga ervan draaien een echte shuffle, volgens mij. Kindless.

Er zijn heel wat artiesten, bluesgitaristen die groot zijn geworden met de muziek van Rory Gallagher. Voor velen diende de muziek van Rory Gallagher als voorbeeld. Zo ook voor Joe Bonamassa. Zijn nieuwste live cd, The Spirit of Rory, Live from Cork. Ja, die gaat alleen en uitsluitend over dat repertoire. Wel lekker gespeeld, maar het is ook wel heel veel Bonamassa tegenwoordig. Nou ja, moet zeggen, het klinkt wel goed. Wat kleinere ster dan Dani Wild uit Groot-Brittannië. Dame die zo 10 jaar in het vak zit, 10 jaar heeft opgenomen bij Vistone. En daarvan heeft ze dus nu een overzichts-cd gemaakt. En daarvan draai ik Baby, Please.

23 jaar is deze gitarist, bluesrocker in hart en nieren, Guto Conrad uit Brazilië. Komt trouwens naar Nederland deze zomer. Guto heeft maar één voorbeeld, namelijk Jimi Hendrix en de muziek van Hendrix. Getuigen ook de line-up van zijn band, want dat bestaat heel simpel uit bas, drum en gitaar met z'n drieën. Ja, zo deed Hendrix het ook. Guto Conrad, het album, ja, dat heeft natuurlijk een titel, Looking for Change. En dat doen we met z'n allen, denk ik, wel eens heel vaak. Op dit moment Jennifer Lynn and the Groove Revival. Wel eens vaker de afgelopen weken wat van gedraaid. Electric Eden is dan ook best aardig om naar te luisteren. Sucker for the Pain.

Vrije gitaarsound, vind je niet? Afkomstig van Mike Zito. Zito is behalve muzikant ook producer en heeft een eigen platenlabel. Dat heet Gulf Coast Records. Zijn cd is aanstaande. Daarvan draaide ik alvast Downtown at Midnight. En de rest volgt uiteraard binnenkort. Goed om Zito weer te horen. Heeft mindere tijden gehad en het gaat hem gelukkig weer goed. JP Source dan met Ann Harris. Ann Harris speelt een aardig stukje viool. Bijvoorbeeld bij Cap Mo en ook bij Taj Mahal. En JP Source, ja, die zit al 20 jaar in het vak als bluesman. Dit is Jesse May.

Mooi hoor, die muziek van de C.D. Woodbury Trio. De drie heren uit de States, ja, die maken vooral muziek met veel plezier. Drinken daar een glaasje whisky bij en roken een sigaar. Nou, of dat laatste nou zo gezond is en datgene daarvoor ook, ja, daar ga ik niet over. Ik heb er wel zo natuurlijk bij gedacht over. De CD is prima. Belldog heet hij en daarvan draaide ik I Would And treat a dog the way you treated me. Nou, dat is een hele mond vol. Over de mond vol gesproken. Dat was bij de intro van de volgende artiest altijd het geval. Want men vond het heel bijzonder en dacht dat het een act was. Volgens mij is het dat ook. Hij woont tegenwoordig trouwens in Noorwegen. We hebben het over C6 Steve. The Last Season of America heet het album. En daarvan Bad Things.

Ooit woonachtig in Pittsburgh, Pennsylvania. We hebben het over Billy Price. En je gaat ook al vele seizoenen mee met soul en blues. Dat is de nieuwste CD, Random Madness. En daarvan, I Got the Dog in Me. De volgende gast, ja, dat is een jonge gast. En die was vroeger vooral veelvuldig te vinden in het café van zijn opa. Daar mocht hij zo af en toe ook drankjes serveren. En dan luisterde hij ondertussen natuurlijk naar de muziek die er gedraaid wordt, werd Bill's Café heette het. Ja, ik heb ook eens in een Bill's bar gewerkt, maar dat is ook al een tijd geleden, zeg maar. Bill's Café, Garrett T. Willie, I'm Late.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ik ben ook een beetje laat. Een beetje laat om het programma af te sluiten. Maar het ging ook om de muziek, niet om mij toch? En wel om jou. Fijn dat je luisterde. En hopelijk, ja, je weet het al wat ik wil zeggen. Hoop ik dat

Dat je de volgende keer weer bij bent. Mis je een keer de uitzending? Ja, gemist, hè? Dat is overal te vinden, toch? Ga er deze keer uit met wederom een verzoeknummer. Want daar doe ik natuurlijk ook aan de Van Morrison van zijn laatste cd. Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Ja, dat is een nadenkertje. Nou, goed. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Dag!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Bislaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta op staan. Het weer er nog. Vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni, waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scrabbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Drieberger, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf die schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: En het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken uit de Nederlandse onderwereld verband houden met dezelfde vloot.
2: Vandaag werd in Kamp Vught de deportatie van 1300 kinderen herdacht. De namen van de slachtoffers werden voorgelezen door basisschoolleerlingen.
6: Judith Kozijn, 6 jaar. Sally Dos, 5 jaar.
2: De herdenking maakte veel indruk op de leerlingen, vertelt hun docent.
7: We hebben verschillende kinderen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat het gewoon te emotioneel, ja, te zwaar. Het is echt een zwaar beladen onderwerp.
2: Dit meisje wilde er graag bij zijn.
8: Niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
2: Deze man overleefde het kindertransport.
9: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
2: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
10: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
2: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
11: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
2: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
12: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
2: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
13: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vini, Vollering.
2: Ze moest er diep voor gaan.
12: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.
2: In Maastricht vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
14: Ja, wat brengt je hier vandaag?
15: Bier. Bier. Heel makkelijk aan de auto.
2: Hoe gaat het er aan toe daar?
15: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
14: Geweldig.
2: Op de line-up stond een bijzonder artiest, gouverneur Emiel Roemer.
16: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ, dus maar is me prima bevallen.
2: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
16: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
14: Goedenavond.
2: Ja, waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
14: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
2: Ja, hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
14: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
2: Ja, en betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
14: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande, om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
2: Ja, hoe schat jij het in dat dit gaat aflopen?
14: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
2: Zoals?
14: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
2: Oké, dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
17: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dat lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
2: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
17: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detailisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid en ze willen er zelf niks over zeggen.
2: In de retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen en dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
17: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel intimidatie, wordt door speciaal getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkene dus in het AD.
2: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
17: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media-accounts worden gekoppeld. Daarover zei Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE. Terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Dit is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad. 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in die omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er is nog steeds... Er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactor is een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar, en er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over tweeën in de nacht kwam er een drone. Een Oekraïne zegt een Russische drone, een Giran-drone. Zo'n grote drone. Die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer. Maar die is in ieder geval ingeslagen in die, ja, in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en daar zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is, waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, ja, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd en gaan daar ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom doen ze dat? Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld... Ja, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd, maar die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Er zijn nog twee andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, ja, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
1: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
0: Bij Tsjernobyl?
1: Niet in Tsjernobyl, maar op een kilometer of 80 daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. Daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Ja. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die lokale bewoners eigenlijk uiten richting Rusland. Van ja, jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
0: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
1: Het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Hè, afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein, ja, waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
0: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
1: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet, die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
0: uitgevallen.
1: Uitgevallen. En dat komt dus door beschietingen.
0: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit.
1: Er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire energie moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden toen, die sloegen aan. Die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken. Omdat de stroomvoorziening kapot was.
0: Maar goed, het Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden, hè, was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen woonden daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het daar met ze over gehad?
1: Er zijn dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand. En dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch, dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986 ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteiten eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar. En jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk, heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken. Wat er
0: kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
1: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij. En dat staat er naar te kijken. En zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club. En die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan. Die kunnen niet partij kiezen. Die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt?
0: Okay. Nee, klinkt inderdaad niet. Het klinkt inderdaad zorgelijk.
1: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo, dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
0: Oké, dankjewel, Michiel Driebergen.

0: Sam Cooke met zijn smeekbeden aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Een van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant. Neem ik aan dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja. Ja, en ik ga daar komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water. Dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen castreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat. Dat is een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Die zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: Die voeren ze.
1: En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn. Dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen. Daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Een plekje bij mensen thuis.
1: Ja.
0: Ja, of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt.
0: Vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Dat is niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het castreren en steriliseren. Ja.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthanaseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in één keer doodgeschoten. Het is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en castreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden castreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is castreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Dat lijkt mij zo.
1: Een castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja, we focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om even zo'n vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is wel sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat ja, klopt, ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Tenminste. Nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan. Wij
0: ja,
1: zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar we gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao. Thailand.
0: Overal.
1: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En
0: ja,
1: ik ben niet het type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan die combinatie te doen. Wat
0: en
1: nuttigs.
0: Dat overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
1: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een mooie reis. En ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
1: Gaat lukken. Dankjewel.
0: Piet Hellemans, dierenarts.

0: sunny days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de BUMA Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit je te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots.
0: Ja.
1: Vooral op het team waar ik mee werk. Die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee,
0: ja. Ja, elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. Oh. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk het is nooit weggegaan. Het is alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Het is niet meer weg te slaan.
0: Ja. Jij bent CEO van dat Nederlandse dancelabel dus, dat succes heeft onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren. Dat is om de hoek. Ik woon in Blaricum. Amsterdam. Daar hebben we altijd gezeten. De laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub. Zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren. Een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk. Ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik zeggen.
0: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om half
0: Ferry
1: negen
0: Maat.
1: Was er een mix. Ferry Maat.
0: Ja.
1: En die draaide om half negen een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Curry en Van Inkel en Zij hadden op 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Librand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn of the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft.
0: Je zei al net, je doet zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op? Verkoop je dingen?
1: Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met de Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heette Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Mm-hmm. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En wilde met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening van de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
0: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met een samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Dat is in onze schoot geboren. Via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de laatste Madonna samen met Sabrina. Dus dat is daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dancemuziek.
0: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China, ja. India, ja, nou ja.
1: Ja, we hebben. Daar houden ze van dance. Ik heb een rondje gedaan in China. Ik ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
0: Hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort? Heb je daar...
1: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden, ging ik naar Mexico toe en ik stap in een taxi. En die chauffeur, ik had de chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein. Maar we hebben vanuit hier zoveel merken en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: En je weet hoe het met die Spaanse Armada is afgelopen, hè?
1: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij
0: heel
1: voorlopig
0: slecht.
1: Zijn. We zijn voorlopig nog niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
0: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Griekse oudheid. Kunstenares Elisa Pessapane nam hem als uitgangspunt voor haar nieuwste project. Dat is een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Odysseus en de verdronkenen en geredden gaat de held op zoek naar de verloren mensheid. Welkom Elisa.
2: Dank je.
0: Ja, jij hebt mij net het boek overhandigd. Dat ziet er waanzinnig mooi uit. Maar laten we eerst eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe project?
2: Ik ben geen klassieke oefen. Ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Ik heb na de academie Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je... Dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent, verwijs je naar de klassieken. Dus het zit in mijn DNA.
0: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met... En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus naar de Trojaanse oorlog, is natuurlijk een grillige tocht. Je dacht, hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
2: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee op reis met z'n allen. Want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan, maar het is door James Joyce opnieuw verteld. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
0: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
2: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
0: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
2: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu, het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Dat ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
0: Versteend, ja.
2: Versteend. Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan.
0: Ja.
2: En dat was het, toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen, wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong dat verhaal zich aan me op.
0: Want waar staat dat zwembad dan symbool voor?
2: Dat is de onderwereld.
0: De onderwereld.
2: De onderwereld.
0: Ja. Want ik zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker. In een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Je laat de mensheid gewoon verdwijnen.
2: Ja, ze zijn verdwenen en ze besluiten om te vertrekken en de mensen te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze in een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd, hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zootje, een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning en ze varen uit. En over land en zee, het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid en die vinden ze terug in een campingzwembad in Umbrië. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven. Daar was tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen de douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug. En dan krijgen ze les in verdrinken.
0: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
2: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus Odyssee. Gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen de eerste les krijgt in verdrinken.
0: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld gaat en weer terugkomt.
2: Ja, het is receptie van de klassieken. Dus ik fiets er van alles.
0: Je fietst er van alles doorheen.
2: Ook hedendaagse bronnen. Maar, ja,
0: zoals wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
2: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Dus een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be. Dat gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus je begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
0: Ja, ja dat maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
2: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed. Want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen de wereld in.
0: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
2: Ja, ja. En dat gaat ook over dat? De vrije wil. Hij ontmoet net als de klassieke Odysseus een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en discozwemmen.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Ze gaan weer op reis.
0: Ja. Je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken. Oh ja, dit komt hier vandaan, ja. Dit komt daar vandaan. Dat die tekeningen zo bijzonder zijn. Daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Heel veel in Rome.
2: Ja.
0: Want dat is toch eigenlijk wat is je voornaamste werk? Tekenen of het
2: schrijven? Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het allebei. Ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.

0: En je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
1: Ja, zeker.
0: Die hebben allemaal... Heel veel blote mensen zitten erin.
1: Ja, want we waren op vakantie.
0: Wilde de zee meer min. Die, dat zijn mijn zwijnen verschalkt. Het is, ja, fantastisch.
1: Ja, nou ja, de zeemerminnen zijn de jakhalsen van de oudheid.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik had nooit gedacht dat...
1: kennis, niet wat anders.
0: Ik had nooit gedacht dat die zo agressief waren, zeemerminnen.
1: Ja.
0: Maar bij jou wel.
1: Ja. Ja, en ze vreet iedereen op.
0: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen. Met locaties.
1: Klopt.
0: Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
1: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is. Het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus ja. Allemaal plekken in Lazio en Umbrië. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
0: Ja, dus als mensen denken, hey, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reizen ook zelf maken.
1: Ja.
0: Dat is ook nog extra leuk.
1: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
0: Ook dat
1: nog. Die zit er ook nog bij.
0: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Te gaan het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis.

0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 200

0: 140 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.